0: Girl, we need to run this back.
1: Ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon. Er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Hans van der Heijden.
1: De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon. Er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Hans van der Heijden.
1: De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon. Er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Telecombedrijf KPN heeft de samenwerking stopgezet met externe callcenters die consumenten en kleine ondernemers ongevraagd opbellen voor de verkoop van abonnementen. Uit onderzoek van toezichthouder autoriteit Consumentenmarkt blijkt dat de verkopers onduidelijk waren over het doel van het gesprek en de inhoud van het contract. Het ACM concludeert dat KPN de regels rondom telemarketing niet goed heeft nageleefd. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de extreme hitte van de komende dagen zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En ook worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan asfalt door de warmte te voorkomen. Reizigers in het openbaar vervoer kunnen vandaag de hele dag te maken krijgen met vertragingen en uitval van treinen en bussen. Er is namelijk een landelijke staking. Die is bedoeld tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En het bekende speelgoedmerk Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert al jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De laatste files van de avondspits, alles bij elkaar opgeteld, is dat 60 kilometer. Op de A1 Apeldoorn-Hengelo doe jij tussen Voorst en Deventer 25 minuten langer over. Dat is 7 kilometer door een ongeluk, 3 rijstroken zijn dicht. A4 Rotterdam-Den Haag, tussen de knooppunt de Benelux en Ketelplein een half uur vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brienoordbrug 10 minuten extra door een pechgeval. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Terbrechtseplein en Knoop het Gouwen een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A12 bij Gouda. De weg is daar dicht geweest, maar is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Telecombedrijf KPN heeft de samenwerking stopgezet met externe callcenters die consumenten en kleine ondernemers ongevraagd opbellen voor de verkoop van abonnementen. Uit onderzoek van toezichthouder autoriteit Consumentenmarkt blijkt dat de verkopers onduidelijk waren over het doel van het gesprek en de inhoud van het contract. Het ACM concludeert dat KPN de regels rondom telemarketing niet goed heeft nageleefd. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de extreme hitte van de komende dagen zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En ook worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan asfalt door de warmte te voorkomen. Reizigers in het openbaar vervoer kunnen vandaag de hele dag te maken krijgen met vertragingen en uitval van treinen en bussen. Er is namelijk een landelijke staking. Die is bedoeld tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En het bekende speelgoedmerk Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert al jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Er staan vooral files door werkzaamheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp een half uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. En op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum nu 10 minuten vertraging, ook door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken. Morning.

0: Een hele, hele, hele goede morgen. Je luistert naar Vallen en Opstaan. En het is inderdaad een beetje een andere stem. Want Rea is er eventjes niet. Maar ik doe dit niet alleen. Ik doe dit namelijk samen met Monique. Hey.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We zijn er weer.
1: We zijn er, ja.
0: Op deze bloedverziekende hete dag.
1: Ja, ik heb de fan al aangezet voor
0: je
1: ons.
0: Je hebt de fan al aangezet. Ja, ik word bijna weggeblazen, maar ik vind het wel lekker.
1: Lekker toch?
0: Ja, heerlijk.
1: Een beetje afkoelen.
0: Een beetje afkoelen. Je hebt een aircootje in je kamer staan.
1: Ik heb een heerlijke airco in mijn slaapkamer, ja.
0: Oh, wat lekker. Dus jij hebt gewoon goed geslapen vannacht.
1: Ik heb als een blok geslapen. Kan je even zien ook, hè?
0: Ja, je ziet
1: de kruiken zitten nog in mijn gezicht.
0: Ja, je ziet er ook heerlijk uitgerust bij. Ik ben blij dat je er bent allemaal.
1: Vandaag. Ja, gezellig. Dit is de eerste uitzending samen.
0: Ja, en dan gelijk in de ochtend.
1: Gelijk in de ochtend.
0: Oh, man. Nou, de koffie staat klaar. We hebben goede muziek klaarstaan. We gaan vandaag leuke dingen behandelen. Dus dit komt helemaal goed, toch?
1: Tuurlijk. Deze woensdag halverwege de week.
0: Gaan we zagen ook.
1: Heerlijk,
0: flink
1: man.
0: Zagen. En het is iedere dag ook wel een dag van iets of iemand. En vandaag ook natuurlijk. En vandaag is wel een leuke dag. Een vrij nieuwe dag. Een dag die nog maar een aantal jaren bestaat. 4 jaar om precies te zijn. Het is de Internationale Dag van de Vrouwen in de Diplomatie.
1: Nou, hebben we die nodig?
0: Ja, nou, blijkbaar wij plebs zullen daar niet zo heel veel van meekrijgen, denk ik.
1: Nee,
0: maar alle hoge ambassadeurs en alle mensen die daar zo werken op al die ambassades, die vinden dat wel belangrijk.
1: Zijn ze ook vrij dan vandaag?
0: Even zien. Nee, ze zijn niet per se vrij. Nee, het werk gaat gewoon door. Maar ik vind het wel mooi. Het is wel een mooie dag. Want er wordt dus ten eerste al stilgestaan bij dat er vrouwen bij de ambassade werken.
1: Dat is zo goed. Zeker?
0: Dat is al goed. Daarnaast zijn er veel ambassades die jonge vrouwen en studenten bij vandaag betrekken. Dus dan bijvoorbeeld Diplomat for a Day. En in dan kun je een dag als diplomaat, als jonge vrouw voor 1 dag symbolisch de rol van ambassadeur dragen. Oh, jouw micro. Je moet heel even zo dat ze. Er zit aan de achterkant zo'n stekkertje. En als je daar even 1 keertje. Ja, en als het goed is, hoor ik
1: doet
0: je.
1: Doet hij het nou weer?
0: Ja, ik hoor je weer. Ja, Monique, ik was even weggevallen.
1: Ja.
0: Ook last van de hitte, die microfoon.
1: Ik denk het.
0: Ik denk het ook. Nou ja.
1: Onderhoudsbeurtje nodig.
0: Gaan we straks even regelen.
1: Gaan we doen.
0: Dus jonge vrouwen die symbolisch 1 de rol van de ambassadeur mag overnemen. En die mogen dan meelopen met vergaderingen. En die krijgen een kijkje achter de schermen van de internationale politiek.
1: Ja, ik denk dat het wel belangrijk is, omdat de helft van de jeugd tegenwoordig niet meer weet wat er speelt in de politiek.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld ook niet eens meer weten wat de regeltjes zijn. Dus ik vind het eigenlijk wel een hele goede dag. Laat ze maar meekijken.
0: Inderdaad, dat vind ik ook.
1: Toch?
0: Dat vind ik ook, ja. Verder is er vandaag een gigantische OV-staking aan de gang. Dus,
1: ja, er is niemand hier.
0: Er
1: vandaag.
0: Is helemaal niemand behalve wij, want wij hebben een auto, hè?
1: Ja, ja we hebben een auto, dus we hebben geen excuus.
0: Nee.
1: Maar onze stagiaires zijn lekker een dagje vrij.
0: Ja, want het OV staakt. De FNV heeft een staking in het leven geroepen omdat er waren allerlei onderhandelingen. Die moesten van tafel, politieke keuzes, die moesten van tafel volgens de FNV. Toen had de politiek daar voor een deel, als het gaat om de AOW-leeftijd, naar geluisterd. Maar ze vinden het niet genoeg, want er moet eigenlijk nog meer geld naar OV, naar de schoonmaak. En dus vanaf vanmorgen vroeg rijden er helemaal geen treinen. Vanaf 8 uur gaat de plaatselijke OV ook meedoen, zoals RED, GVB en dat soort zaken. Dus sterk als je daar last van hebt.
1: Ja, en tot hoe laat duurt die? Blijft die heel de dag of is het alleen maar een paar uur?
0: Het is als...
1: Ik zal gelijk meekijken. Oh, het is vanmorgen om 4 uur al begonnen.
0: Ja, het is vannacht om 4 uur al begonnen. En tot 8 uur. Oh. Dus het is dus nog een uurtje.
1: Nog een uurtje. Dus iedereen kon lekker uitslapen vandaag.
0: Iedereen kon lekker uitslapen. En dan in die pleuren zitten naar het werk.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Verschrikkelijk, inderdaad. Nou, wij gaan hier de boel ook flink opstoken. Namelijk met Linkin Park.
1: Oh.
0: Burn It Down.

0: Je hoorde If I Stop Time van Rehab Izzy & Bizzo hier bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. En inderdaad, het is een andere stem dan normaal, want Rhea is er eventjes niet, dus ik Hugo vervang deze ochtend Rhea's plek.
1: Maar ik wou net vragen, heb je gerookt?
2: Ja, goeiemorgen, ik ben Rhea toch wel eigenlijk.
1: Nee. Heel pakkie.
0: Ja, een heel pakkie inderdaad. Gelukkig is jouw vertrouwde stem, Monique, er wel gewoon.
1: Ja, ik ben er wel. Maar ik zit ook niet meer zo vaak in de ochtendshow, dus nee, voor sommige mensen ook wel weer even wennen.
0: Ja, nou leuk. Ik denk dat mensen het heel leuk vinden om jou weer eens even te horen in de ochtendshow.
1: Nou, ben benieuwd.
0: Nou, laat het even weten via de Twitch. Daar kun je live meekijken ook. Daar kun je zien hoe bruin Monique is geworden. En nee, dat komt niet door het Nederlands weer, want jij hebt een heerlijke vakantie achter de rug.
1: Heerlijk, ja. Ik wil zo weer terug.
0: Ja, dat snap ik. Nou, als je na 10 uur teruggaat, dan heb ik in ieder geval tot 10 uur nog jou. Ja, helemaal goed. Hartstikke leuk. Je mag ook even een appje sturen. Hoe kom jij deze ochtend door? 06-346-06-464. En als je een spraakberichtje stuurt, dan zijn we al helemaal blij.
1: Ja, leuk man. Spreek wat in.
0: Spreek wat in. Heel gezellig. Weet je wat het is met zo'n ochtendshow?
1: Nou,
0: je kunt dan 's avonds geen voetbal kijken.
1: Nee, dat is waar.
0: Ik vind dat toch stiekem een beetje jammer. Want ik hoorde dat Ghana gelijk gespeeld heeft tegen Engeland bijvoorbeeld. En Ronaldo heeft eindelijk een keer gescoord met zijn grote ego. En Messi...
1: Ben jij een Messi-fan of een Ronaldo-fan?
0: Ik vind sowieso al dat geneuzel om dat mannenvoetbal. Ik vind, ze krijgen veel te veel geld. Dus ik denk dan bij mezelf, ja... Nou goed, ik heb het gewoon niet zo op grote voetbalnamen. Okay. Maar als ik dan tussen Ronaldo en Messi moet kiezen, dan vind ik Messi een leukere uitstraling hebben.
1: Oh.
0: Oh, jij niet?
1: Nee, ik totaal niet.
0: Ah, maar die Ronaldo is toch zo'n ongelooflijk. Hij loopt nog net niet naast zijn schoenen.
1: Ja, weet je, het zijn allebei twee egootjes. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar als ik naar de voetbal kijk, dan zie ik liever Ronaldo voetballen. Omdat hij mee terugverdedigt. Die doet meer werk erin doen. Messi is echt een luie ventje. Ik moest even mijn woorden inslikken. En tuurlijk, hij kan echt onwijs goed voetballen. En daar ben ik het helemaal mee eens. Maar nee, ik zie dan toch liever Ronaldo. Omdat hij ook werkt in het veld. Het
0: probleem met Ronaldo vind ik altijd wel een beetje. Dan wordt hij opgesteld. En hij komt helemaal als een soort gorilla op de aaprots. Komt hij dat veld oplopen. Weet niet te scoren. Oh, ik ben zo zielig. Ja, vent. Je bent...
1: Hij gaat wel huilen heel snel.
0: Oh, wat gaat die vent toch snel huilen. Ja. Ja, en dat zie ik Messi dan wat minder snel doen.
1: Ja, dat is wel weer waar. Maar ja.
0: En er was ook iets met een bal, had jij het net over?
1: Nou ja, jij had het net over het WK. En is iets jou opgevallen op het WK?
0: Of mij iets is opgevallen op het WK? Het veld is groen, de lijnen staan er nog.
1: Trump is daar aanwezig.
0: En, het oranje, die supporters. Ja, dat is altijd leuk.
1: Zou je gaan?
0: Heel zijn gezicht oranje, dat is altijd grappig. Ja?
1: Nee, het gaat om de wedstrijdbal.
0: Oh.
1: Ze gebruiken dit jaar een bal van, als ik het goed heb, van Nike.
0: Ja? Ja, een mooie bal wel.
1: Het is een mooie bal. Maar wat opvalt is dat er heel veel wordt gescoord ermee.
0: Oké. Is dat niet ook de bedoeling, zeg maar, van een WK?
1: Nou, het probleem is als deze bal goed wordt geraakt en een effect krijgt, dat de keepers hem totaal niet meer kunnen pakken.
0: Oh joh.
1: Dus het lijkt wel een soort kanonskogel op dit moment.
0: Wat lijp.
1: En dat is, het komt wel vaker voor dat inderdaad voor het WK of EK een speciaal bal wordt gemaakt. Maar deze blijkt wel heel erg. Want in de 40 wedstrijden die nu zijn gespeeld, zijn er al 121 doelpunten gevallen.
0: Oké, maar
1: en dat is veel.
0: En dat is wel veel, maar dat doen ook meer landen mee. Ook meer, met alle respect, ook meer zeg maar landen die niet al te hoog staan op de wereldranglijst.
1: Dat klopt. Maar het blijkt wel inderdaad, ze hebben het vergeleken met de editie van 22. Tuurlijk waren er toen maar 64 wedstrijden. Mm-hmm. Het zijn er nu 100, nog wat.
0: Veel te veel, ja.
1: En daar doen ze de berekening op en daar was het toen maar 64 doelpunten.
0: En weten ze ook hoe dat dan komt? Dat de keepers, heeft dat te maken met hoe zwaar die bal is? Of
1: ik heb het idee inderdaad dat wat met de bal aan de hand is. Dat die misschien te licht is. Net iets te licht. Misschien van materiaal gemaakt wat je makkelijker effect aan kan geven.
0: Dus
1: daarvoor gaan er soms doelpunten in dat je denkt, die had de keeper toch moeten hebben. Maar dat blijkt dus totaal niet het geval te zijn.
0: Yo, dus eigenlijk gewoon zo'n WK-bal heeft natuurlijk bijzonder veel invloed op zo'n wedstrijd. Ja, logisch natuurlijk ook, want die moet binnen de palen. Maar als je hem dus als hij wat te glad is of met een effectje wordt gescoord of te zwaar of te licht of weet ik veel wat. Dan heb je gewoon als keeper een probleem. Dan is hij niet te houden.
1: Ja, dan misschien wat ook voor de Eredivisie, ja.
0: Oh, dat is wel lachen. Maakt het wel leuker. Dynamische wedstrijden, ja, veel doelpunten. Veel zijn supporters weer blij. Ik zeg, laten we die bal hier ook...
1: Ja, nou ja, ze zeggen inderdaad van als je de bal schiet, dan gaat hij gewoon keihard. Dus misschien moeten we het uit gaan proberen en eventjes eentje gaan kopen. Versus een bal van de Eredivisie. Dan gaan we hier eens eventjes schieten.
0: Ja, dan vind ik wel dat we dat even na volgende week, als het weer iets cooler is, gaan doen.
1: Ja, gaan we nu niet doen.
0: Nee,
1: ik zal me eigenlijk verdiepen in de bal en ik kom erop terug. Of ik stuur het jullie in ieder geval.
0: Gezellig. Leuk. Dag. Nou, horen we dat ze

0: Goldfrapp, oelala.
1: Dat is wel nodig met dit weer.
0: Oelala, oelala. Zwoele hitjes. Ja, dat is heerlijk. Oh, het is hier ook wel warm in de studio, moet ik zeggen, hoor.
1: Ja, het is verschrikkelijk al.
0: Ja, en ik vroeg me af, komt dat nou door de temperatuur of komt dat door onze geweldige ochtendshow?
1: Ik denk dat het door de ochtendshow komt.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè, dat denk ik ook. In deze ochtendshow behandelen we ontzettend veel leuke, fantastische, interessante onderwerpen. En normaal gesproken, als Danique op jouw plekje zit, die helaas door die OV-staking nog thuis in haar bed ligt, of helaas, ik denk dat zij dat best wel lekker vindt, moeten wij haar platenkist maar eens even opentrekken.
1: Nou, vertel het eens. Wat hebben ze voor jou achtergelaten dan? Ja,
0: deze vrouw die is fantastisch. Die heeft een platenkist, daar zit goud in. Daar zit echt, dat het is werkelijk waar, als zij die kist open doet, het shined gewoon. En dan trekt ze er iets uit. En dan zie ik gewoon, dan zie ik het helemaal glinsteren. En dan komt er weer een artiest. En nou, die meid is 20. Maar die heeft echt, ja,
1: een oude geest heeft.
0: Ja, dat is niet normaal. Op muzikaal gebied is dat werkelijk waar fenomenaal. Ja. Dus ook vandaag heeft ze weer een pareltje meegenomen van het hip-hop duo Outkast.
1: Kijk, daar word ik blij van.
0: Ik ook. Het is toch wel, dat is, als je het hebt over kwaliteit in de hip-hop, dan moet je Outkast toch wel eventjes benoemen.
1: Als je die niet kent, jongens, toch.
0: Nou, dan even een kleine recap voor mensen die hem niet kent. Het is een hip-hop duo bestaande uit André 3000 en A Big Boy. Het duurde even voordat ze populair werden, want pas bij hun derde album betekende dat een definitieve doorbraak. En dat is het album Stankonia. En vandaag heeft Danique voor ons een plaat van dat album meegenomen. En wat ik zelf heel erg leuk vind is dat André 3000 op een gegeven moment in Nederland hier was. En dit is 2 jaar geleden. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen, maar hij was hier. En toen was hij zijn notitieboekje kwijt.
1: Oh,
0: ja.
1: Heb jij die gevonden?
0: Nee, helaas heb ik die niet gevonden. Maar het werd echt wereldnieuws. André 3000, het boekje waar hij al zijn hersenspinsels opschreef. Maar ook tekeningetjes maakte. Alles wat daarin stond, zijn heilige graal, was hij kwijt. En in Nederland. Hij had een beloning uitgeloofd voor degene die hem vond. Lange tijd was het enorm, ja, in het ongewisse waar dat ding nou eigenlijk was. En uiteindelijk vond een student hem hier gewoon op straat.
1: Nee.
0: Ja. Teruggegeven, André 3000, super blij, gratis tickets gegeven. En
1: was dat alleen de beloning? Ticket? Die zijn er maar niet van houden.

0: Nee, hij heeft ook een meet and greet natuurlijk met de beste man gehad.
1: Ik denk, nou, hij heeft wel flink wat geld gegeven, joh. Maar dan valt het dus weer tegen.
0: Ik weet niet of het financiële... hoe het financiële... Het zou me niks verbazen. Hij was er in ieder geval heel erg blij mee.
1: Ja, begrijp ik. Nee, ik heb het niet meegekregen. Dus dat... ik weet niet. Misschien heb ik onder een steen gelegen toen, 2 jaar geleden.
0: Dat, ja. Of...
1: vakantie misschien.
0: Vakantie, ja. En terecht. Outkast dus kwam in 2000 met Stankonia. En op één van die nummers staat So Fresh, So Clean. Ja, dat is als je die hoort, dan weet je gewoon... Oké, dit is zo'n lekker nummer om de ochtend mee te beginnen. Ach, raampje open, koffietje erbij, armpje uit het raam, handje op het stuur. Ik lekker
1: nu kan naar je nog.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Het is niet drukker dan gebruikelijk op een woensdag. Er staan files op onder andere de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude Rijndijk heb je een half uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A15 Europoort richting Rotterdam. Bij Rotterdam-Charloes heb je 20 minuten vertraging door een kapotte auto. Twee rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. De weg is hier dicht en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning.

0: Wow, dak gaat eraf hier in de studio van Girl Power Radio tijdens de ochtendshow. Echt waar, niet normaal. Die bakken koffie die slaan aan. Het is nog helemaal niet zo warm, dus ja, lekker dansen.
1: Ja, we kunnen nu nog even gaan.
0: Absoluut kunnen we nu nog even gaan. Wie ook trouwens hard gaat, dat is Rutger van Barneveld.
1: Ja, ik lees het overal, maar ik denk dat ik het eventjes heb gemist.
0: Jij hebt het eventjes gemist. Dat is helemaal niet erg, want het is ook het is weer de zoveelste man met een hitje. Maar het zat er wel aan te komen. Rutger van Barneveld is een 35-jarige volkszanger die in 2016 al meedeed aan de beste zangers. Hij, zeg ik dat goed, 2016, dat moet ik heel... ik had het hier nou net voor me staan. Helemaal prachtig. En nu ineens is het helemaal weg.
1: Maar
0: 13.
1: Dat is toch alleen maar als je al bekend bent dat je daaraan meedoet?
0: Ja, ik lees het ook helemaal verkeerd. In 2013 scoorde hij al dankzij het SBS6-programma Ik Geloof in Mij een hitje met Ik Geloof in Mij. Dat is een liedje wat hij uitbracht. Nou, vervolgens bleef hij maar proberen. Het lukte hem niet om op nummer 1 te komen, maar tot dit jaar. Hij schreef een track die Zwoele Zomernachten heet.
1: Ja, dat is wel een goed moment.
0: Wel een goed moment. Dat is zeker waar. Dus misschien dat het daarmee te maken heeft. Maar hij schreef dat samen met Rob van Zuylen en Jesper Hoekstra. En dat zijn, als je de namen niet kent, niet erg. Dat zijn gewoon mensen die wel vaker muziek schrijven. En het is echt een dikke hit. Het is zo'n dikke hit dat hij soms gewoon niet eens boven de eigen zaal uitkomt waar het publiek staat te zingen.
1: Ja, wel makkelijk je geld verdienen.
0: Wel makkelijk je geld. Ja, bandje af laten spelen. Een beetje van links naar rechts. Hey, en dan heb je, kun je gaan weer met een partner
1: huis.
0: Ja, hartstikke gezellig. Maar ik heb het liedje toevallig al wel gehoord. Het is niet helemaal mijn piece of cake. Maar ja, het is wel weer zo'n typische Nederlandse meezinger. En dan tijdens het WK kan ik me ook wel voorstellen dat het wel hard gaat.
1: Oké.
0: Maar jij hebt hem dus ook nog niet gehoord.
1: Nee, ik denk het niet. Laat ik het zo zeggen.
0: Ben je een beetje van de Nederlandse volkszangers?
1: Sommige, niet allemaal. Want ik vind het wel allemaal op elkaar lijken.
0: Ja.
1: En ze willen allemaal André Hazes nadoen. En dan ben ik al een beetje klaar ermee.
0: Dat kan ik me voorstellen. Als je die Rutger ook ziet, dan heeft hij ook wel wat weg. Trouwens, het is een soort combinatie van Constantijn en...
1: en Jamai. En, hij heeft wel een lekker taartje in zijn hand.
0: Hij heeft een heerlijk taartje in zijn hand. Om te vieren inderdaad dat hij zo hard gaat. Nou, over welke track hebben we het nou? En is het nou echt zo'n lekkere track? Ja, daar kunnen we maar op één manier achterkomen. Dan gaan we hem gewoon hier voor je draaien. Dit is Zwoele Zomersnachten. Een track die door het dak gaat. Nummer 1 op Spotify. Hij belde zijn vrouw om te zeggen, het is me gelukt. En zijn vrouw was trots. Nou ja, over deze track gaat het dus. Zwoele Zomernachten.
2: Denk

Nummer 1 hit, Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten en hier op Girl Power Radio. Ja, het is wel een meezingetje. Je kan zeggen wat je wil. Maar zullen we nu weer teruggaan naar echte muziek van goede artiesten zoals Natasha Bedingfield? Blijft ook in je hoofd hangen. Pocket Full of Sunshine past ook wel bij deze ochtend hier. Deze zwoele zomerochtend.

0: Ruim die luchtgitaar maar vast weer op. Je hoorde Avril Lavigne. Love it when you hate me.
1: Misschien moeten we toch iets rustiger muziek gaan draaien. Want ik zweet me kapot van het dansen.
0: Ja, ik heb ook wel. Inderdaad. Ik heb gewoon kramp van het luchtgitaar spelen. Dat is niet normaal. Maar het is wel een hele lekkere track.
1: Ja, dat is zeker.
0: Het is zeker een lekkere track. Over een lekkere track gesproken. Ik kwam gisteren thuis. Ik had honger. Ik had zin in iets. Ik dacht, weet je, ik doe mijn kastdeur open. En even nog wat te snacken. En ergens achterin zo. Ik heb dan zo'n twee laag kast. Zo'n voorraadkast. En door de snoepzakken heen. En de halve chipzakken en zo. Want ik eet het nog niet helemaal op. Lag nog een paashaas van afgelopen jaar. Van dit jaar. En chocola en ik zijn best wel goede vrienden. Dus ik begon er gewoon aan te knabbelen. En ik neem zo'n hap zo. Hark, en ik bijt zo die halve kop eraf.
1: Oh, ja?
0: Ja. En toen dacht ik keek zo naar dat ding. Ik denk, wat zielig eigenlijk. Ik had misschien bij de voeten moeten beginnen.
1: Ja, dat is toch ook zielig?
0: Ja, maar goed, hij is van chocola. Weet je, dan kun je zo nog heel lang even zo naar dat schattige koppie kijken. Zo met die twee oortjes, weet je wel. Maar toen dacht ik, ben ik nou de enige die dat zielig vindt? Toen ben ik een beetje research gaan doen. En ik heb echt serieus... Nee, dit is geen grap. Er is dus onderzoek gedaan naar waar mensen beginnen met het eten van een paashaas.
1: Oh?
0: Ja, dit is
1: oh,
0: echt...
1: Jee.
0: En toen dacht ik, dit is leuk.
2: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
0: Het nutteloze feitje van vandaag. Ik ben even in dat onderzoek gedoken.
1: Ja.
0: En wat blijkt? Meer dan de helft van de mensen, dus ik ben vrij gemiddeld, begint bij de oren van de paashaas.
1: Ja, ik ook.
0: Jij ook, hè?
1: Ja.
0: Nooit bij de voeten?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee. Er zijn ook maar heel weinig mensen die dat doen, want ook die cijfers zijn bekend. 4% van alle paashaasvreters die begint bij de voeten.
1: Oké.
0: Okay. Oh, en dan heb je natuurlijk nog, wie kan rekenen, denkt, hé, er blijft nog 33% over. Dat klopt en die heeft geen voorkeur.
1: Oh.
0: Ja, dus die kiezen, die maakt niet zo uit. Die denken daar niet zo bij na als ik, zeg maar.
1: Ik denk dat de meeste mensen toch inderdaad bij die oren beginnen.
0: Dat denk ik ook.
1: Maken we open aan de bovenkant en dan...
0: Ja, dat denk ik dus ook. En ik deed het vrij gedachteloos.
1: Ja.
0: Maar toen had ik hem... Ja, ik vond het zo grappig überhaupt dat het is onderzocht. En wat het leukste hieraan is, is nog dat bij bijvoorbeeld kerstmannen, van die chocolade kerstmannen of andere, ja, weet ik veel, hoe noem je dat?
1: Van die poppetjes.
0: Van die andere poppetjes. Hebben mensen helemaal geen voorkeur. Dat is puur iets voor de paashaas. Ja.
1: Nou, dat is niet helemaal voor mij waar. Want net zoals mensen eten een Twix ook, hè. De ene die eet dan de eerste bovenkant er vanaf.
0: Bij een Twix?
1: Ja.
0: De bovenkant van een Twix?
1: Ja, dus eerst een karamel en zo. En dan eten ze het koekje later. En een ander duwt hem gewoon zo in zijn mik.
0: Ja, precies. Dat ben ik. Ik ben team duwen in mijn mik.
1: Duwen in je mik. En tompoes. Hoe eet jij een tompoes?
0: Hoe eet ik een tompoes? God. Nou, dat ligt eraan waar ik zin in heb. Maar meestal wat ik doe... Ik heb zeg maar, je hebt dan zo die bovenkant met dat glazuurlaagje en die onderkant. En daartussenin zit die meuk. Dan doe ik er eerst even zo met een vorkje zo even omheen. Even wat van die crème eruit. Dat stop ik in mijn mond. Dan trek ik die bovenkant ervan af. Eet ik de onderkant op. Dan draai ik hem om en eet ik de bovenkant op.
1: Ja, ik eet ook altijd de bovenkant als laatste.
0: Lekker, man.
1: Dat is het lekkerste.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Maar er zijn ook mensen, inderdaad, dan draaien ze hem om of zo erop weer. En...
0: Ja, dat klopt. Dat
1: is raar, ze voorgeholder.
0: Ja.
1: Ja, zo in je mik douwen vind ik ook niet lekker. Nee, dat roze moet als laatste.
0: Dat is zo'n tompoes zo in je mik douwen. Ja. Een gore bende wordt dat als je dat doet.
1: Ja.
0: Maar paashazen, ik ben benieuwd. Paashazen. Nee, paashazen dus, dat is onderzocht. Tompoesen, ik ga daar gelijk even induiken of dat er ook is onderzocht.
1: En dan gelijk trekken in een tompoes.
0: Oh, lekker. Zullen we kijken of er hier nog eentje ligt?
1: Ja, misschien kunnen de collega's het meenemen daar.
0: Oh, als je te luisteren, collega's, neem even mee.
1: Neem even mee.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Mensen met een dynamisch energiecontract betalen vanavond een recordprijs van €1,20 per kilowattuur elektriciteit. De hoge kwartierprijs is het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Door de extreme hitte in grote delen van Europa is er extra vraag naar stroom voor koeling. Tegelijkertijd is het aanbod laag, onder meer omdat het nauwelijks waait. En dat drijft de prijs flink omhoog. In Duitsland is het treinverkeer weer hervat nadat het gisteravond volledig was stilgelegd door een radiostoring. Deutsche Bahn meldt op X dat reizigers nog wel rekening moeten houden met aanzienlijke vertragingen en kortstondige uitval van treinen. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de verwachte hitte zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan het asfalt te voorkomen. En afgelopen weekend is uit safaripark Beekse Bergen een aap ontsnapt. Volgens een woordvoerster van het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Het gaat om een kuifmangabij. Het dier is inmiddels meerdere keren gezien in de omgeving van het park, waaronder gisteren in het dorp Esbeek. Getuigen wordt gevraagd de aap niet zelf te benaderen of te vangen, maar contact op te nemen via het telefoonnummer op de website van de Beekse Bergen. Het park zal dan proberen het dier te verdoven en het te kunnen vangen. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits verloopt normaal voor de woensdag met files op onder andere de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep heb je een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht bij knooppunt Grijsoord 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is weer dicht. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum heb je een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is weer dicht en dat duurt naar verwachting tot 9 uur. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. De weg is dicht en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
4: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: die prachtige stem van Tove Lo en die fantastische, ook die fantastische stem met dat lichte vibrato erin van Stromae. Echt, en ja, dit is...
1: Dus jij was wel blij met deze keuze?
0: Ik ben wel blij. Dat klinkt alsof jij er wat minder blij mee was.
1: Nee.
0: Oké.
1: Luister, er zat natuurlijk best wel veel tijdverschil. Dus tegen de tijd dat jullie de ochtendshow deden, lag ik te slapen.
0: Ja.
1: Dus ik kreeg hem alleen maar mee in de middagshow elke keer.
0: Ja.
1: En ik kon... was eigenlijk altijd... Ja, maar ik zat in een andere vibe. Ja. En dat merk je ook, hè. Als je in een andere vibe zit, dan ga je een ander nummer leuk vinden.
0: Ja, ik snap het. Ja, want jij stuurde af en toe Danza Kuduro door. En dan gingen we die weer lekker voor je draaien.
1: Ja, ik ben trouwens nu bezig met iemand die op Curaçao woont.
0: Oké.
1: Die gaat dadelijk voor ons een uurtje muziek, maar dan met Curaçaose muziek, wat op dat moment daar hot is.
0: Oh, lekker!
1: Gaan we dan een uurtje draaien?
0: Oh, nou, ik kreeg gisteren al de vraag of we wat... Een beetje ABC sounds konden draaien.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat enorm in de smaak gaat vallen.
1: Dat gaat zeker in de smaak vallen. Dus ik ben nu met de bezig. Ik heb al wat liedjes, al wat lijstjes binnengekregen wat op dit moment hot is.
0: Ah, wat goed.
1: En we gaan dat in een mooi formatje gooien en dan komt dat elke week terug.
0: Oh, wat leuk. Wat ook in de smaak valt iedere week is de powerplaat. Want ja, die mogen jij thuis lekker kiezen. Jij mag zelf bepalen wat er een hele week lang hier op deze radiozender, hier bij Girl Power Radio, wordt gedraaid. Ieder uur komt hij weer terug. En jij hebt de regie daarover in handen. En iedere week is dat weer een nieuwe plaat. Je krijgt 3 voorgeschoteld. Die nemen we zo meteen even met je door voor volgende week. Dan kun je naar onze website gaan, www.girlpowerradio.nl. En dan kun je 2 keer klikken. Je hoeft maar 2 keer te klikken. Je hoeft niet meer te klikken. Je hoeft geen gegevens achter te laten. Je hoeft helemaal niks te doen. Je kunt gewoon zo klik, klik. That's it. En dan ben je er. Dan heb je gewoon al je keuze doorgegeven van de powerplaat van volgende week.
1: Ja, het is zo makkelijk allemaal, jongens.
0: Ja, het is serieus makkelijker dan in je neus peuteren gewoon.
1: Ja, dat is echt.
0: Ja.
1: Ja, dat duurt veel langer zoeken.
0: Laten we naar... Maar de 3 keuzeplaten voor volgende week. We hebben onze eigenste lieftallige collega Helin.
1: Ja, diep. We weten natuurlijk dat ze een artiest is en dat ze al vaker muziek maakt.
0: Ja.
1: Ik ben gelijk eventjes aan het kijken hoe ze het doet bij ons op de website.
0: Oeh, spannend.
1: Op dit moment, ja, een zware koploper.
0: Nee.
1: Op de website.
0: Oh, ja. Wat lekker. We geven gewoon al even een previewtje.
1: Ja.
0: Ze is koploper.
1: Ze is op dit moment koploper. Ja, vanaf 9 uur kan je natuurlijk ook stemmen op de Insta-stories.
0: Ja.
1: En daar kan je dan nog een keertje een stemmetje achterlaten.
0: Ja.
1: En dan is op de website. Dus zij heeft dit nummer geschreven een tijdje terug al.
0: Aha. Uh-huh.
1: En het gaat over liefde en vertrouwen.
0: Oh.
1: Dus ik denk, ja. Oh.
0: Nou, liefde en vertrouwen, dat zijn voor de... In huidige tijden waarin het een beetje rumoerig zou kunnen zijn overal op de wereld. Best wel een fijne, geruststellende gedachte. En zo klinkt ze ook. Fijn, geruststellend, prachtige stem, mooie muziek. Dus als jij wil dat dit volgende week de hele week terug gaat komen, dan kun je even via de website stemmen. Of via de Instagram @girlpower_radio.

0: zijn eigenste healing als kans hebben voor de powerplaat van volgende week. Trust Gardener hoorde hier over liefde en vertrouwen. Maar wie goed kan tellen, heeft er nog maar eentje geteld. En we hebben altijd 3 kanshebbers voor volgende week. Ja, en dan moeten we natuurlijk allemaal wel eventjes doornemen. Wat wil jij horen de hele week lang op deze zender hier bij GoPower Radio? 3 kanshebbers, 1 keer stemmen. En dan heb jij al gewoon jouw aandeel geleverd.
1: Ja, je kan 2 keer stemmen, totaal. Als je Insta hebt, hè?
0: Als je Insta hebt, kun je 2 keer stemmen. Ja.
1: En nou, als je ons volgt.
0: Nou, ook als je ons niet volgt, kun je stemmen. Maar dan kun je ook gelijk even op volg drukken. Dat zijn namelijk ook maar 2
1: klikjes. Ja. Kom op, jongens. We willen naar de 10.000.
0: Oh, lekker. Gaan we doen. Voor het einde van het jaar.
1: Ja.
0: Nou, we hebben nog een ander nummertje. Dat is, die komt uit Duitsland. Dat komt van Kitsch Creek. Dat betekent kunstoorlog. Bloemengarten en Shirin David zijn ook daarop. En het is een soort, ja, hoe zou ik dit netjes noemen? Een polariserend nummertje. De ene vindt het helemaal kut. De ander vindt het fantastisch. En dat is hier in Nederland zo. Dat is op TikTok zo. Dat is hier bij deze radiozender zo. Dat is ook in Duitsland zo. Heidi Klum, een best wel een redelijk bekende vrouw, was nogal kritisch op het nummertje. Ja, ze schreef, ik vind alleen maar dit stukje leuk. En dan doelt ze op zanger Ryan die te horen is in het nummer. Vervolgens werd zij helemaal afgevallen door mensen die dat helemaal fantastisch vonden. Ja, en toen kwam daar weer een reactie op. En daar kwam weer een reactie op. Een soort, ja, tweestrijd. Het lijkt wel net corona, joh. Het is werkelijk waar. Je hebt gewoon 2 kampen. De ene vindt het fantastisch. De ander vindt het verschrikkelijk.
1: Moet toch ook kunnen? Niet iedereen moet van dezelfde muziek houden, want dan hebben we een probleempje.
0: Ja, en ik vind dat stiekem ook wel weer leuk.
1: Ja.
0: Ja, dat je dan mensen hebt die dan in hetzelfde huis wonen en dan hoor je in de ene kamer die dezelfde radiozender horen, die hoorden dan zo dat volume gaat omhoog en de ander die zet het volume uit.
1: Ja.
0: Ja, bizar. Nou,
1: ook hier, we hebben het hier ook. De ene vindt iets geweldig en de ander denkt, nee, dat hoeft niet.
0: Wat een pleuris nu.
1: Ja.
0: Ja. Ja,
1: toch?
0: Nou ja, ik moet zeggen, ik vind het best goed genoeg. Ik vind het best een lekker nummertje. En ja, ik ben stiekem ook wel een beetje. Ik heb in Duitsland gewoond, dus als het iets met Duits is, dan denk ik altijd wel, oh, lekker, leuk.
1: Kan dus je gaat ook met bierfesten en zo.
0: Ja, dat heb ik wel een keertje meegemaakt. Ja, dat was best wel gezellig.
1: Dat begrijp
0: dus
1: ik.
0: Hier op deze Nederlandse radiozender hebben we een Duitses nummer goed genoeg.

0: genoeg. Kids Creek, Bloemengarten, een nummer wat veel mensen boos maakt. Andere mensen ontzettend blij. Ja, jij kan er gewoon op stemmen hier als kans hebben voor de powerplaat van volgende week.
1: Ik vind hem best lekker.
0: Ik vind hem ook best wel lekker. Ja, en het gaat over goed genoeg zijn. Dat je, jij bent goed genoeg. Ja. En dat, ik vind dat altijd sowieso een hele fijne boodschap als dat in de muziek zit.
1: Dat is zeker zo.
0: Een derde kans hebben op de powerplaat is een nummertje wat zeker lekker is als je dat 's avonds onderweg naar huis lekker doorbroezen op de snelweg. Van die lampjes die voorbij komen en dan zit je daar in je autootje. En dan als je dan dit laatste nummer, Lose Myself, van een trio uit Noorwegen opzet. Ja, dat is fantastisch. Ik weet niet, heb jij hem al gehoord, Moon?
1: Stukje.
0: Nou, ik vind het echt heerlijk. De Bausa komt uit Noorwegen. Ze braken door met Magnetic. Een heerlijk zomerhitje. Ja, piano rieteltjes. Oh, ja. Ja, fantastische track. Die is geschreven in een sneeuwstorm. Want ze...
1: Oh, geweldig.
0: Een zomerhit. Oh. En nou ja,

0: Heb jij nou al gestemd? Ja? Ja? Ja, heel goed. Ga maar even naar de website www.goparadio.nl.
1: Heel goed.
2: Ja, over een uurtje kan je op Insta stemmen.
1: Heel goed.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep heb je 50 minuten vertraging.

0: Door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, bij knooppunt Grijsoord is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je 25 minuten oponthoud, maar de weg is wel weer vrij. Op de A15, Rotterdam richting Gorkum, bij Gorkum 35 minuten oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht en dat duurt naar verwachting tot 9 uur. Op de A27, Breda richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden, de weg is dicht. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot slot de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg een kwartiervertraging door het ongeluk op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning.

0: Getaway Car, Taylor Swift. Nou, één ding is zeker, die staat in ieder geval niet in de file. Misschien jij wel, maar dan helpen wij jou daar nu en vanmiddag doorheen op deze zender. En wat we nu ook nog extra doen, is eventjes langs het muzieknieuws. Want ja, er is weer enorm veel gebeurd in muziekland. Het is werkelijk waar.
1: Ik vind altijd, ik hoop altijd dat er lekkere zomerhits uitkomen.
0: Oeh, lekkere zomerhits. Nou, die heb ik nog niet gezien, tenminste. Wie weet dat Celine Dion wel een nieuwe zomerhit maakt. Dat zou best kunnen. Want ze brengt op 3 juli namelijk een nieuw nummer uitgeraamd. Bonjour, pardon, merci. Ja, dat vind ik. Ik weet niet precies wat ze daarmee probeert te zeggen. Maar het is haar tweede nieuwe single sinds de aankondiging van haar concertreeks in Parijs dit najaar. Jij zit te hoofdschudden. Wat gaat er door je heen, Monique?
1: Oh, nee. Ik moet het eerst horen voordat ik een mening kan geven. Maar op het eerste moment denk ik al.
0: Omdat het Celine Dion is of omdat de titel Bonjour, pardon, merci is?
1: De titel.
0: Hallo. Oh, pardon. Dankjewel. Ja. Ja, dat is wel een beetje gek, hè?
1: Ja.
0: Ik vraag me ook af in welke situatie je die 3 woorden achter elkaar gebruikt.
1: Ik zou het niet weten.
0: Nee, ik ook niet. Nou, misschien komen we daarna na 3 juli achter als ze dat nummertje uitbrengt.
1: Oh, en misschien zijn we geweldig, hè, jongens? Ik heb niks tegen Celine Dion, hè, jongens?
0: Goede stem. Wie ook een goede stem heeft, of nou ja, eigenlijk hele goede muziek maakt, als je het mij vraagt, is Carly Rae Jepsen.
1: Ja.
0: Zij is net moeder geworden en ja, daar was ze eventjes mee bezig, of onlangs moeder geworden. Maar ze kondigt dus nu haar debuutalbum aan, Day and Night. 24 nummers gaan erop staan. De eerste single verschijnt aanstaande vrijdag en in september gaat ze weer op de planken staan.
1: Oh.
0: Dus die is weer back in business.
1: Ja, ik ben benieuwd of die ertussen staat volgende week.
0: Ja, we gaan het luisteren en dan, of tenminste, ik ga het luisteren. En dan, als het leuk is, gaan we hem hier ook draaien natuurlijk.
1: Ja.
0: En Pink heeft een, dat is jouw fave. Ja, die heeft een emotioneel eerbetoon op Vaderdag gedaan. Ik weet niet of je het voorbij hebt zien komen op haar socials. Maar wat ze heeft gedaan is, ze heeft gezegd dat ze haar eigen vader mist. Die is helaas overleden. Maar ze zei, als ik dan mijn man zie met mijn kinderen, dan zie ik hoe goed hij voor die kinderen zorgt. En dan zie ik een echte vader in hem. En het was een prachtig eerbetoon eigenlijk aan vaders in het algemeen. En ja, dat is echt een mooi verhaal.
1: Ja, nee, dat klopt. Ik heb het natuurlijk ook voorbij zien komen, maar dit is wel geweldig. En dat haar vader is overleden, volgens mij.
0: Ja.
1: Voor mij haar moeder ook nu. Dus
0: dat is altijd, ja, dat is ja, altijd te pijnlijk. Te vroeg.
1: Ja, te vroeg, te snel. En, maar nee, ja, je moet altijd eren.
0: Dat moet inderdaad eren als dat wie eer toekomt.
1: Ja, hè? Inderdaad. Je moet het ook verdienen.
0: Je moet het ook verdienen. Nou, vaders over het algemeen verdienen het wel wat mij betreft. En dan heb ik nog nieuws over Adele. We hebben het gisteren al een beetje. Ze komt waarschijnlijk met nieuwe muziek, want ze is gespot in een studio in Londen. Maar ze is ook hard bezig om opkomende artiesten te steunen. Je hebt bijvoorbeeld de rising star Lola Young. Ze is bezig met haar concert in haar concertreeks, ook in Londen. Nou ja, en Adele was toch daar. Dus die bezoekt Lola Young en gaat backstage. En die zegt, ik wil een fotootje met jou. En Lola Young wist niet wat haar overkwam, want een van haar grote helden stond daar backstage. Ja, en Adele zei, ja, je maakt gewoon ontzettend goede muziek. Nou, Lola Young was natuurlijk helemaal in de wolken. Helemaal, wauw, mijn grote idool was hier. Ja, en dat zorgt natuurlijk wel voor een beetje extra aandacht.
1: Ja.
0: Dus dat vind ik altijd mooi. Als artiesten dat doen.
1: Misschien moeten we ook eens een keer gaan kijken met een bekende artiest op de foto te gaan.
0: Oh, dat is leuk. Nou, maar eigenlijk moet dan een bekende artiest naar ons toe komen.
1: Ja.
0: Maar wij hebben bekende sporters. Dat is ook
1: dat wel. Dat is wel zeker.
0: Ja. Als je je nou afvraagt, wie was Lola Young ook alweer? Ja, het zou kunnen dat je in 2023 heel veel van haar gehoord hebt. Want toen brak ze door met dit nummer, Don't Hate Me. En toen ging ze sky high. En nu is ze dus bezig met concerten. En ze heeft nog veel meer muziek gemaakt. Maar dit was haar eerste nummertje.

Jet van der Steen, goed genoeg. En ze is zeker goed genoeg. Ze staat namelijk aanstaande vrijdag in Tilburg. Er zijn nog kaarten. Dus als je Spoorpark Live 2026 bezoekt, dan kom je haar ook tegen. Wie je niet tegenkomt bij Spoorpark Live 2026 is een artiest die ik als puber enorm veel heb geluisterd. Echt, ja, er is één liedje eigenlijk. Wat voor mij echt een soort, op mijn 16 jaar.

0: 12-jarige leeftijd, 15 was ik nog toen hij uitkwam, echt enorm, enorm, enorm veel op repeat heeft. Ja, ja, dat is echt niet normaal.
1: Maar toen jij 18 was, hallo, dat is 5 jaar.
0: 15 was ik.
1: Oh, 15, dat is 5 jaar geleden.
0: Nou, dankjewel, wat lief. Ah, oh, wat super schattig. Nee, dat is toch al wel ruim 15 jaar geleden. Nee, dat is niet waar. Sorry, dat is 13 jaar geleden.
1: Dat wou ik net zeggen, joh. Ach.
0: Ach.
1: Ach.
0: Ach.
1: Als we over 15 jaar hebben bij mij, dan moeten we terug naar de vorige eeuw.
0: Was er een nummertje wat jij veel draaide toen je 15 was?
1: Ja, ik was toen de tijd helemaal gek van Madonna.
0: Oh. Oh, wat vet. En ja. Ze doet het nog steeds?
1: Ze doet het nog steeds, vinden we wel iets minder.
0: Oké. Okay.
1: Maar nou, ik ben nog echt Madonna-fan van het begin.
0: Vanaf het begin, ja.
1: Ja,
0: ja,
1: rebels,
0: ja. Was jij ook een beetje een rebel kid?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Jij was heel braaf. Jij
1: ik was heel braaf. Ik sportte heel veel. Dus ik was eigenlijk alleen maar met topsport bezig.
0: Oh, ja. Dan snap ik dat je dat het inderdaad... Welke sport... Welke...
1: Ik heb wedstrijdzwemmen gedaan.
0: Oh, kijk eens aan. Kijk eens aan. Ja. Heeft zij niet dat nummer... hoe heet het ook alweer? Ja, kom maar even niet op. Water. Nou, goed. Maakt het niet uit. Ik ga er niet te veel mijn hersenen over kraken. Toen ik 15 was, was ik absoluut niet bezig met topsport. Ik was heel veel bezig met dieren.
1: Oh,
0: alles
1: leuk.
0: Wat met dieren te maken had, vind ik interessant. Plaatjes verzamelen op Google van de meest bizarre beesten die er bestaan op de wereld. Allemaal natuurdocumentaires kijken. Animal Planet, 's ochtends vroeg aanzetten als ik mijn ontbijt zat te eten. Mijn hele leven draaide om dieren. En toen kwam Maroon 5 om de hoek kijken. Ja, ja met hun grote doorbraak. Animals. Ja, ik was natuurlijk enorm fan. Dat ding heeft continu op repeat gestaan. Ik vond alleen de titel al fantastisch. En dan dat nummertje vervolgens ook. Het betekende inderdaad de grote doorbraak voor deze band. En ik heb even gekeken, want ik had toen nog zo'n iPod met zo'n draaiknopje.
1: Ja. Is het grote nog of wat kleiner al?
0: Ik had zo'n iPod, hoe heet zo'n ding? Nano.
1: Oh, dus een wat kleinere. Dus die kleinere.
0: Ja, geen schermpje. Dus je kon ook alleen maar volgende en vorige drukken. En op pauze en op play. Dus ik moest dan ook altijd, en wel op dat die ging lopen.
1: Ja, je kon draaien.
0: Ja. Ik heb op een gegeven moment mijn statistieken gekeken. En ik heb dat nummer, wat was het, in 1 jaar 645 keer gedraaid.
1: Nou goed.
0: Dat was best wel vaak. Dat is ongeveer 2 keer per dag.
1: Ja.
0: Nu al een tijdje niet meer gehoord. En nu dacht ik, weet je, we gaan altijd op jeugdsentiment eventjes doornemen. Zo 8:15 lekker bij vallen en opstaan. Dus ik denk, dat moet dit natuurlijk toch wel.
1: Ja, zeker. Ja, kijk, als je dat bij mij gaat vragen, dan krijg je oma sentiment. Dus dat schiet ook niet op.
0: Oma sentiment, zegt ze. Nou ja, Madonna is nog steeds populair. Dus echt oma-sentiment wil ik het niet noemen. En jij bent toch echt nog geen oma?
1: Nee, ik heb nog geen kleinkind gezien.
0: Precies. Dus het is gewoon nog mama-sentiment.
1: Mama-sentiment. Baby, I

0: Wide Awake, Katy Perry hoorde je hier bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Het is zweten, zweten en nog eens zweten vandaag. Als je in de auto zit, als je op je werk bent, als je wel een airco hebt, als je geen airco hebt. Maakt allemaal niet uit. Je zweet, je zweet, je zweet. Ja, dus insmeren. Hydrateren om te transpireren is een beetje het motto van vandaag, toch?
1: Ja, nee, die vind ik heel goed. Inderdaad, inderdaad. Ja, de smeer wordt hier alleen niet, hè, binnen, maar...
0: Nee, dat is waar. Laten we dat maar niet...
1: Hydrateren wel.
0: Ja, we gaan lekker hydrateren. Ik pak ook gelijk even mijn flesje Spa Bruis erbij.
1: Ja, inderdaad.
0: Oh, even een slokje zo, ja. Lekker. En wij gaan ook gewoon nog een uurtje jou helpen om deze hitte door te komen. We zijn tot 10 uur hier met vallen en opstaan. We hebben nog het sportnieuws van je. We hebben nog lekkere juicy nieuwtjes over het nummer over Miley Cyrus.
1: Oh.
0: En zo zorgen we er eigenlijk voor dat jij de ochtend doorkomt en dat een fluitje van een cent is. Ja, precies.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land flink omlaag. Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop, onder meer door de grote concurrentie van videogames. Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop vanwege de extreme hitte. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven de eigen bezorgers nog op pad. De Telegraaf meldt dat het bedrijf de situatie scherp in de gaten houdt op basis van het weerbericht en de waarschuwingen van het KNMI. En in Duitsland is het treinverkeer weer volledig hervat nadat het gisteravond landelijk volledig was stilgelegd door een radiostoring. Deutsche Bahn meldt op X dat reizigers nog wel rekening moeten houden met aanzienlijke vertragingen en kortstondige uitval van treinen. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost op. Er zijn nog een paar bijzonderheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep heb je een uur vertraging. En dat komt door de wegwerkzaamheden op de A44. Van de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart zijn er glasplaten op de weg beland. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 20 minuten oponthoud. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 40 minuten vertraging. De linkerrijstrook is hier dicht. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De weg is hier dicht en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: De pauza. Magnetic, geschreven in een sneeuwstorm, maar wel ontzettend lekker in de zomer. Ja, ja, soms heb je dat met bepaalde liedjes.
1: Ik vind het een heerlijk nummer, hoor.
0: Ik vind het ook een heerlijk nummer. We gaan even naar Waar gebeurde woensdag. Een plaat waar een verhaal achter zit met een juicy randje. En je hoort het misschien al een beetje op de achtergrond. Flowers van Miley Cyrus.
1: Ja.
0: Een enorme hit. Niet normaal. Maar het is ook een enorme sneer naar haar ex, Liam Hemsworth.
1: En terecht.
0: En terecht. Hoezo terecht?
1: Ja, nou ja, moet je maar iemand beter behandelen.
0: Ja, ja, inderdaad. Maar het leuke aan deze track, vind ik zelf, is dat het een soort... Het is een reactie op weer een derde artiest die een nummer had geschreven voor de bruiloft. Of nou, dan weer niet voor de bruiloft. Het is een heel ingewikkeld verhaal. Ik ga het gewoon namen geven. Miley Cyrus en Liam Hemsworth. Die trouwden in, als ik het mij goed herinner, in... even zien...
1: Ze zijn niet zo lang getrouwd geweest.
0: Nou, nou, de eerste keer in 2012. En toen scheiden ze weer in 2013. Hm. Toen vervolgens... in 2015, 16, rond die tijd, gingen ze weer opnieuw bij elkaar.
1: Nou, okay.
0: Voor die eerste bruiloft werd er een liedje opgedragen aan Miley Cyrus van Bruno Mars. En dat is deze track. En dan moet je even goed luisteren naar de tekst, want daar gaat het om. Deze.

0: Ja, precies. I've shoot about you flowers and hold your hand. Nou, die werd opgedragen door Liam Hemsworth aan Miley Cyrus. Maar ja, toen gingen ze uit elkaar en toen dacht Miley, ja, fuck jou. Ik ga gewoon met een nieuwe track komen. Ik kom met een liedje waarin ik dan schrijf. I can buy flowers by myself. I can buy myself flowers. Write my name in the sand. En dat is dus een directe verwijzing naar het nummertje van Bruno Mars.
1: Ja. Ja, zo heb ik het nooit gezien, jongens.
0: Nee. Nou, zo leer je nog eens wat.
1: Zo.
0: Op deze ochtend.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ik vind het wel heel cool.
0: Zij is cool, hè? Ja. Miley. Ja, zij is heel cool. Ja, en ik vraag me af of die Lime ooit dat bosje bloemen echt... Miley Cyrus echt dat bosje bloemen voor zichzelf heeft gekocht. Vast wel.
1: Vast wel, ja. Ik denk niet dat hij het heeft gekocht.
0: Nee, dat weet ik ook. Dat weet ik wel zeker eigenlijk. Nou goed. Flowers dus. Miley Cyrus met een dikke sneer naar Liam Hemsworth. En ja, dat is altijd leuk om te weten. Dus vanaf nu weet je hoe het zit.

0: Je luistert naar
1: Vallen en Opstaan.
0: De soundtrack of your morning.
1: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Suzanne Lamens heeft de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van Wimbledon bereikt. De overige twee Nederlandse tennisters in de kwalificatie, Arantxa Rus en Anouk Koevermans, redden het helaas niet. Gisteren werden bij de mannen ook Guy den Oude en Max Houkes al uitgeschakeld, waardoor alleen Lamens nog kans maakt op het hoofdtoernooi. Talon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong zijn op basis van hun ranking direct toegelaten tot het hoofdtoernooi van Wimbledon dat maandag begint. Staffan Olsson vertrekt na bijna 4 jaar als bondscoach van de Nederlandse handballers. Zijn aflopende contract zal niet verlengd worden. Wie de opvolger van de 62-jarige Olsson wordt, is nu nog niet bekend. De Amerikaanse president Donald Trump is op 19 juli in New Jersey aanwezig om samen met FIFA-voorzitter Gianni Infantino de WK-beker te overhandigen aan de wereldkampioen. Zo maakte Gianni Infantino bekend. Het circuit van Zandvoort verdwijnt na dit jaar van de Formule 1-kalender, maar krijgt er vanaf 2027 een andere race voor terug. Vanaf komend jaar wordt er in Zandvoort een e-prix in de elektrische raceklasse Formule E afgewerkt. Er worden komend jaar 2 races in 1 weekend verreden in Zandvoort op 18 en 19 juni. Visma Leasebike doet volgende maand zonder Nederlanders mee aan de Tour de France. De Italiaan Davide Piccanzoli vervangt de geblesseerde Wout van Aert. Van Aert kampt met een ontstoken elleboog. Jonas Vingegaard is de kopman van de Nederlandse ploeg. Dit was het sportnieuws. Heb het goed. En graag tot morgen.
0: Hier is je dagelijkse dosis Girl Power.

lekker, lekker. De haren los, de heupen los, de luchtgitaar. Alles erbij pakken om deze track It Takes Two with Rod Stewart en Tina Turner. Ja, we gaan nog een half uur lang met de leukste muziek vermaken. We gaan zoveel leuke dingen doen. En ik ga je vertellen waarom je met dit weer eigenlijk beter geen airco kunt gebruiken. Het is raar, maar waar. En ja, vertel je zo hoe dat komt.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein, is bij Amsterdam Slotervaart glas op de weg beland. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 20 minuten extra reistijd. Op de A15, Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht West en Gorkum 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot de N9, Alkmaar richting Den Helder, tussen de afrit Egmond en Schorl 30 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De weg is dicht, maar het verkeer kan er via de parallelweg langs. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten
2: op Girl Power Radio.

0: Evolution, Nothing But Thieves. En jij vroeg mij vanochtend om het een beetje rustig aan te doen. Maar ik ben alleen maar wingertjes aan het draaien. Het is niet heel rustig aan het doen.
1: Nee, maar het is wel lekker.
0: Het is wel lekker, precies. Dat dacht ik. Je luistert naar Vallen en Opstaan hier op Girl Power Radio. En we gaan even de drie van de dag doornemen. Drie leuke, interessante, nutteloze, maar misschien ook juist wel heel nuttige feitjes. Om jouw dag mee te starten en de blitz te maken. Of bij het koffiezetapparaat. Of gewoon voor jezelf. Om jezelf even door deze bloedhitte heen te werken. Ik heb er inderdaad drie voor je meegenomen. En ik dacht, omdat het zo heet weer is, een beetje in thema blijven.
1: Ja.
0: Het is namelijk heel belangrijk eigenlijk met dit hete weer, dat je waarschijnlijk geen airco gebruikt.
1: En waarvoor is dat?
0: Nou, dan overleef je die hitte beter. Je kunt namelijk je lichaam enorm goed trainen op het warme weer. Je lichaam raakt gewend aan het warme weer. En zelfs oudere mensen en ook kinderen kunnen prima wennen aan het warme weer. Maar belangrijk daarbij is dat je dus niet te veel schommelt tussen temperatuurwisselingen. Het is anderhalve dag, twee dagen even een beetje doorzetten. En dan is je lichaam echt gewend aan de temperatuur. En dan kun je de rest van de week serieus beter concentreren. Je bloedsomloop is beter geregeld door je lichaam. En je zorgt ervoor dat je gewoon die niet zo als een soort zoutzak ergens ligt te meuren in de tuinstoel onder de parasol.
1: Nee, inderdaad. Nou ja, ik trek me toch wel gewoon er niks van aan.
0: Je trekt je er toch niks van aan. Jij wil lekker die airco blijven gebruiken.
1: Ja, maar ja, tegenwoordig, heel veel ouders hebben ook airco. Dus als je airco... Ik ben van mening, er zijn mensen die airco ook in de woonkamer hebben. Ja. En dat soort dingetjes.
0: Ja.
1: Ik heb een airco lekker alleen in mijn slaapkamer.
0: Ja.
1: En dat is puur omdat als ik slecht slaap, dan ben ik niet te genieten hier.
0: Nee.
1: Dus voor jullie doen, laat ik de airco maar aanlaten.
0: Ik zie je ook vrolijk vandaag, dus die airco heeft goed gewerkt.
1: Ja, goed gewerkt. Je stap je auto in, dan zit ook alweer airco in.
0: Ja.
1: Dus ja, we leven eigenlijk al in een generatie vol met airco's.
0: Ja, ik slaap zonder airco. Ik heb ook geen auto met airco. Ik heb alleen arco. Alle ramen kunnen open.
1: Ook
0: het is wel lekker. Ja, het is wel warm hoor. Maar ja, ik moet zeggen, ik ga best wel goed op die warmte.
1: Ja.
0: Ik raak er ook echt wel aan gewend. Ik merk het ook. Ik vind het wel warm. Ik zweet ook wel. Maar ja, als je genoeg blijft drinken, dan komt dat eigenlijk wel goed.
1: Ja, ik heb er overdag geen last van die warmte. Soms denk ik wel eens eventjes, Maar voor slapen...
0: Ja, dat is wel heftig.
1: Dat vind ik wel heftig. Zeker omdat ik boven slaap met een plat dak.
0: Bij ons
1: is de temperatuur ook in de winter gewoon rond de 20 graden bovenal.
0: Ja.
1: Dus dat zonder kachels. Dus kan je nagaan wat het nu is qua hitte.
0: Ja, dan snap ik ook wel dat je die airco gebruikt.
1: Ja, maar de rest van de dag niet.
0: Okay.
1: Een vinnetje of een weiertje is toch heerlijk.
0: Dat is zeker waar. Als je dan toch niet van die hitte houdt, echt niet van die hitte houdt, en je denkt Nederland wordt mij echt te heet onder de voet, of boven het hoofd eigenlijk, dan kun je altijd emigreren naar Finland. En het leuke aan Finland is, ja, het is een prachtig land. Het is het halve jaar bijna alleen maar donker en het andere half jaar alleen maar licht. De temperaturen zijn wat lager dan hier in Nederland. En als jij een echte gamer bent of je houdt van facetimen of van vieze dingetjes kijken, dan ben je in Finland ook helemaal op een goede adres. Want overal is gratis internet.
1: Oh?
0: Ja.
1: En is het wel snel of is het 2G?
0: Ik heb... ik heb geen idee. Ik heb het nog niet uitgetest. Ik ben nog niet in Finland geweest. Maar de Finnen vinden dat je gewoon... Dat iedereen recht heeft op internet. Dus ze zorgen ervoor dat iedereen gratis internet heeft.
1: Dat is wel geweldig.
0: Dat is wel geweldig. En de gender gap index staan ze ook een stuk hoger dan in Nederland. Dus de man-vrouw verhoudingen en de kloof daartussen is een stuk kleiner. Er is gewoon meer eerlijkheid. Dus eigenlijk is Finland best een lekker landje om te leven.
1: Ja, en dan over Finland gesproken. Ja, ze hebben maar 5,5 miljoen inwoners.
0: Ja.
1: Hè? Nou ja, maar ze hebben de... Wist jij dat er ruim 3 miljoen sauna's bestaan in Finland?
0: 3 miljoen sauna's.
1: Ja, dat is niet normaal.
0: Nee, dat is zeker niet normaal. Nee. Maar 3 miljoen sauna's, heeft iedere inwoner een sauna? Bijna iedere inwoner.
1: Nou ja, bijna inderdaad. Ze zijn bijna overal te vinden. Zoals in huizen, zomerhuisjes, privé, openbare locaties. Soms in treinen en zwembaden.
0: In treinen? Een sauna? Wat fantastisch.
1: Wat het meeste mij opviel, is dat het zelfs in Burger King...
0: Nee.
1: In de centrum van Helsinki staat er sinds 2016 een wereldwijde in-store restaurant met sauna.
0: Wauw.
1: Dus dan ga je lekker heen. Die kleed jij om. Die kan douchen. Lounge-ruimte is daar. En de personeel kom je eten brengen.
0: Oh, wat fantastisch. En ondertussen lekker op je gratis internet een beetje de laatste nieuwsjes checken.
1: Alleen die van Burger King niet zo lekker.
0: Nee, nou die sauna. Ja. Oh, dat komt wel goed. En anders zijn er vast genoeg andere sauna's. En dan ontloop je niet helemaal de hitte trouwens.
1: Nee.
0: Als je dan de hitte ontloopt hier en je gaat daar in de sauna zitten, kun je net zo goed hier blijven.
1: Dat is waar. Maar een saunaatje is wel goed voor je.
0: Dat is waar. Dan wendt je lichaam ook weer aan de hitte. Nou ja, dan kun je weer terug naar Nederland. Ja. Hartstikke gezellig.
1: Inderdaad. Maar het is wel raar. Mensen lopen nu te klagen dat het warm is. Maar over 3 weken vertrekken ze allemaal massaal naar de zon toe.
0: Ja. Dat is natuurlijk altijd wel een beetje met Nederlanders. Die kunnen goed zeuren. Die kunnen heel goed zeuren. Over internet gesproken. Weet jij wat het allereerste woord is wat verstuurd is via internet?
1: Oh, ik wist hem. Hallo? Geloof ik nou iemand die dat naar zijn moeder stuurde?
0: Bijna. Bijna. Het is namelijk, het is een beetje de voorloper van het internet, het APRANET. Ja. Dat was namelijk voor Defensie ontwikkeld in 1969. En om dat te testen werd er LO verstuurd. Low. En dan denk je, wat betekent dat? Ja, het idee was dat er login kwam te staan, maar het systeem crashte en ze kwamen niet verder dan low.
1: Oh, wat erg.
0: Ja, dat is wel erg.
1: Oh,
0: dat is wel
1: een blunder.
0: Erg. Ja, best wel. Ja, best wel. Maar goed, weet je dit ook weer? Kun jij weer de blitz maken bij het internet?
1: Ja.
0: Bij het koffiezetapparaat?
1: Koffiezetapparaat, ja. Als ze dadelijk nieuwe koffiebonen binnenkomen.
0: Als ze dadelijk, ja precies. Ja. Wij gaan ondertussen even die zomerse vibes een beetje opspicen. Wow, ik hoor ze al door de speakers. Quatimundi. Ja, gooi die heupjes maar lekker los op deze zender. Pak er wel even een lekker watertje bij, want je moet goed hydrateren vandaag.

Quasimondo door je speakers hier op Girl Power Radio bij Vallen en Opstaan. Wat wil jij horen? Hoe kunnen we jouw ochtend nog beter gaan maken? Laat het even weten via de app 0634 606 464 of via Twitter.

Luminate Viva Sound. Ja, een echte track die past bij het huidige moment. Het is namelijk het WK in volle gang, mocht je het gemist hebben. Nou ja, goed. Eens even zien. We vroegen je, wat wil jij horen? Hoe kunnen wij jouw ochtend nog beter maken? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat jij deze hitte goed doorkomt? En eens even kijken, wat kwam er allemaal binnen? Superleuke plaatjes, maar onder andere van Marjan. En die heeft al de hele ochtend een oorwurm in haar hoofd. En die oorwurm moet eruit. En wat is nou de beste manier om een oorwurm eruit te halen? Door een liedje van A tot Z helemaal te draaien. Nou, Marjan, wij kunnen jou daarbij helpen. En jij vroeg om deze track, Kill Bill, Zaza. Ik snap het wel dat hij in je hoofd blijft hangen. Het is, plakkerig weer, plakkerige muziek. Dus succes, Marjan. Zaza.

0: Oh, nou, we hadden het net over een oorworm, want we draaiden voor Marianne Kill Bill 6A. En toen dacht ik daarna, weet je wat, Marianne, je kan hem krijgen ook. Je krijgt een nieuwe oorworm van mij. Oh. Dragostea Dintai van Ozone uit 2003.
1: Ja, die blijft ook zo lekker hangen hier.
0: Die blijft ook zo lekker hangen. Ja, dat komt. Hij is ook 46 keer gesampled en 68 keer gecoverd. Waaronder door Rihanna, weet je, deze nog. Iets sneller, ook iets meer BPM en zo.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, goed. Deze, ja. Nou goed, ik ben wat meer van de originele nummers. Ik hou niet zo heel erg van gesampelde dingen. Dus mij maak je er niet per se blij mee. Maar daarom draai ik ook de origineel voor je.
1: Ja.
0: En dat zorgt ervoor dat wij alweer aan het einde komen. Het is al tegen 10, joh. Ik krijg nou wat.
1: Dat gaat hard.
0: Ja, heel hard.
1: Zo.
0: Ik vond het gezellig, Moon.
1: Ja, gelukkig. Ja. We gaan in de ijsbakje duiken in de tuin.
0: Lekker, gaan we dat doen.
1: Ja, toch?
0: Gaan we dat doen. Blijf lekker luisteren naar ons, want er komt ontzettend veel leuks aan. Vanmiddag ben ik er weer met Robien. Nu is het tijd voor GP at Work. Heerlijke tracks. En ik kijk heel even. Ja, het zijn zeker heerlijke tracks. Ik zie Dasha voorbij komen. Brian Ferry, Man at Work. Nou, met andere woorden, die hitte kom jij wel door.
1: Ja, zeker weten.
0: Blijft, dat is mijn hoofd die je hoort.
1: Ja. Morgen zit je met Pasquinel, hè?
0: Morgen zit ik hier met Pasquinel. Ontzettend gezellig. En dan morgenmiddag ook weer. En tot die tijd alleen maar fantastische muziek.
1: Ja, je hebt hier een bed staan.
0: Ik heb hier een bed staan, klopt. Dus duik ik nu nog eventjes in.
1: En doe dat.
0: Oké. Hey,
1: dankjewel.
0: Jij ook.
1: Doeg.

0: straks het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De politieke partij Pro doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. Pro wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na hun dood met hun wachtwoorden en sociale mediaprofielen moet gebeuren. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd langzaamaan te verhogen tot 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Bondskanselier Merz stelt dat deze maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties opdraaien voor de oplopende kosten van de vergrijzing. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kidsright en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land flink omlaag. En Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop vanwege de extreme hitte. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven de eigen bezorgers nog op pad. De Telegraaf meldt dat het bedrijf de situatie scherp in de gaten houdt op basis van het weerbericht en de waarschuwingen van het KNMI. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Gelijkspel. Elke dinsdagavond tussen 6 en 9 het programma over vrouwen in de topsport.
1: Heb jij je dagelijkse dosis girlpower al gehad? Girlpower.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Het aantal kindontvoeringen neemt toe. Dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Dit gebeurt meestal door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen in het hele land. Dit protocol zorgt ervoor dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation of een parkeerplaats. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat automobilisten met pech op warme dagen lang op het hete asfalt moeten wachten. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen tot ongeveer 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Bondskanselier Merz stelt dat deze maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties opdraaien voor de oplopende kosten van de vergrijzing. En Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kidsright en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land omlaag. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
4: Je morgen door met Girl Power at Work. Baby.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als hun profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koelen met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. De politie heeft gisteren 6 inwoners van Gorkum aangehouden in een onderzoek naar mogelijke stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen. De verdachten zijn 20 tot 65 jaar oud. Volgens het Openbaar Ministerie zouden handtekeningen op volmachtformulieren zijn vervalst en werden er stemmen geronseld. De zaak kwam aan het licht na meldingen bij de burgemeester. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. En het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen in het hele land, nadat het gisteren al van kracht was in 6 provincies. Het protocol zorgt ervoor dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat automobilisten met pech op warme dagen lang op het hete asfalt moeten wachten. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: achter.
1: Wil je miljoenen per dag hebben? Ga ik inbreken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
2: Een normaal leven, normaal leven.
1: Een normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mijn.
3: Toby on the beat.
4: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. De Duitse minister van Defensie wil de miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen beëindigen, melden Duitse media. Damen zou 6 fregatten bouwen voor de Duitse marine, maar kampte met softwareproblemen en miste deadlines. Het bedrijf zegt het bericht nog niet te kunnen bevestigen en onderzoekt de situatie. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Het weer nog. Het is zonnig en droog en waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het Franse moederbedrijf van Centerparks wordt mogelijk overgenomen door een staatsinvesteringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod van bijna 1 miljard euro uitgebracht. De drie grootste aandeelhouders steunen het voorstel. Centerparks heeft in meerdere landen in Europa vakantieparken, 9 daarvan in Nederland. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

We create the soundtrack of your life. Dit is Girl Power.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. De Universiteit Utrecht heeft 7 studenten uit Gaza een beurs gegeven om in Utrecht te studeren. De studenten zijn inmiddels aangekomen. De universiteit stelt dat de beurzen eenmalig zijn en bedoeld om onderwijs toegankelijk te houden voor studenten die door de oorlog in Gaza hun studie niet kunnen voortzetten. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de 3 landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is al vrij druk op de weg met 250 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad. Bij Gorinchem is het druk vanwege de werkzaamheden op de A27. De langste files staan op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en Bad Oeverdorp. 20 minuten oponthoud, er zijn 2 rijstroken dicht. A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Sliedrecht en Gorinchem. Een kwartier vertraging. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Gorinchem. Een kwartier. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en knooppunt Gorinchem. 20 minuten oponthoud na een ongeluk. De hoofdrijbaan is daar dicht. Het verkeer moet over de parallelrijbaan. En op de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel tussen Uitwijk en Brakel. Ruim een half uur vertraging na een ongeluk. De rijbaan is daar dicht. Het verkeer wordt daar omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Sweet Child of Mine, Guns N' Roses. En het is net iets over vier. En dat betekent dat wij weer een heel gezellig... Ja, wat gaan we eigenlijk doen? Wij maken gewoon een...
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Precies, we maken gewoon een feestje in de file. Hey, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Ik doe dit zeker niet alleen. Mijn naam is Hugo. Maar ik zit tegenover Robin.
2: Hey, Hugo.
0: Wat leuk dat je er bent. Overleef je de warmte een beetje?
2: Nou, net.
0: Net, hè?
2: Het gaat net.
0: Ja, het gaat net. We krijgen de ventilator niet aan in deze studio.
2: Nee, het is echt verschrikkelijk.
0: Werkelijk waar. En het leuke is ook, het is de allerwarmste 24 juni ooit gemeten.
2: Niet normaal.
0: Nee, vanmiddag om 2:30 was het 32,8 graden in de beeld.
2: Oh.
0: Ja.
2: En dat wel nog niet eens echt zomer is eigenlijk. Is het officieel al zomer?
0: Ja, het is officieel al zomer. 21 juni begint die vaak.
2: Zo, kijk, net zomer. Ja, daar gaat het mis, hè?
0: Daar gaat het mis, inderdaad. En vanwege de hitte is er van alles in het land gaande. Zoals, bijvoorbeeld 65-plussers die gratis naar de bioscoop mogen in Gouda.
2: Ja, geweldig.
0: Lekker cool, lekker gezellig. Ja, de bioscoop is niet het eerste waar je denkt met deze bloedverziekende hitte. Maar het is toch wel lekker cool daar.
2: Ja, lekker uitje inderdaad. Ja.
0: En ze hebben in Gouda dus bedacht dat 65-plussers daar gewoon gratis heen mogen. Dat is ontzettend lief, maar het wordt natuurlijk echt mega druk daar.
2: Ja.
0: En allemaal van die mensen die op films gaan reageren zo keihard. En dan van die selfies maken met zijn mobiel, met zo'n flappie eraan, weet je wel. Ja. En dat bracht mij eigenlijk op de vraag van vandaag. Wat is jouw grootste ergernis in de bioscoop, Robin?
2: Zo, ik moet zeggen, ik ben best vaak in de bios. Maar dan komt dat wij een bios-abonnement hebben.
0: Oh, dus jij ergert je helemaal de ziekte aan al die mensen daar, of niet?
2: Ik moet zeggen, ik heb één grote ergernis. En dat is mensen die te laat komen bij de film.
0: Oh.
2: En niet zeg maar, kijk, ik skip altijd het reclamestukje. Want dat vind ik altijd heel vervelend, dat je zo lang moet wachten.
0: Ja.
2: Maar die mensen die dan gewoon 10 minuten nadat de film begonnen is, dat betekent dat je denk ik al 20 of 30 minuten later bent dan de starttijd.
0: Ja.
2: En die komen dan binnen waggelen en die doen dan ook gewoon alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Ook gewoon geen haast hebben, weet je, als ze voor je langs moeten lopen. Het boeit je allemaal niet. Ja, echt een drama. Kom gewoon op tijd.
0: Ja, vind ik ook.
2: Toch?
0: Ja, dat vind ik op zich ook wel.
2: Ik heb een beetje aso ook.
0: Een beetje aso.
2: Of mensen die hun spullen niet opruimen als ze uit de bios lopen.
0: Je hebt veel ergernis in de bioscoop, hoor ik al.
2: Vind je dat niet aso?
0: Ja, nou ja.
2: Zeg maar, stel je hebt een chipsbakje.
0: Ja.
2: Of ik neem altijd nachos met die kaassaus, weet je wel.
0: Oh, daar heb ik een ergernis aan, maar daar kom ik zo op.
2: Dan...
0: Ja,
2: dan zit
0: door.
2: Je daar en dan kan je het toch even meenemen die zaal uit. Dat kost wel niet zoveel moeite. Eén handje even in je jas of je tas, weet ik veel wat je meeneemt. En even dat bakje opruimen. Anders moeten die hele mensen al die stoelen langs.
0: Ja, dat vind ik vind het een goede ergernis. Voed jezelf op. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap van dit verhaal.
2: Juist.
0: Ik heb ook wel best wel een ergernis. Ik vind namelijk het zo bloedverziekend irritant als mensen van die nachos gaan lopen kanen uit zo'n zak. Kijk, een bak is nog tot daaraan toe. Maar nachos, jongen. Oh, en dan echt zo... Ja, dan denk ik, ja...
2: Dat snap ik wel.
0: Doe niet, zeg maar.
2: Nee, ik voel je wel bij deze.
0: Nou,
2: of echt chips over de reven.
0: Ja.
2: Popcorn is ook irritant, hoor. Dat geluid van popcorn. Misschien is dat anders omdat het bij een film hoort, maar...
0: Ja, dat vind ik echt wel anders, omdat dat inderdaad bij een film hoort. Maar het is het vooral... Het etengeluid vind ik nog oké. Okay. Het gaat mij vooral om die zakken. Oh, man.
2: Ja, maar dat vind ik ook aso. Je moet het gewoon in een bakje doen of je moet iets meenemen, weet je wel. Niet, want ze verkopen nu ook die dozen.
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk ideaal.
0: Ja.
2: Want dan heb je niet zo geluid. Ja, er zit minder in, denk ik.
0: Betaal je wel een maandsalaris voor zo'n dosie. Maar goed, ja. Prima. Dat is dan weer...
2: Maar dan heeft Hugo er geen last van.
0: Dan heb ik er geen last van. Ja, dan heb je wel iemand heel blij gemaakt. En dat ben ik namelijk. Wat is jouw grootste ergernis in de bioscoop? Daar ben ik wel benieuwd naar. Je mag het sturen naar 0634 606464. Of even via de Twitch. Kun je gewoon lekker chatten. Dan reageer ik gelijk. Of
2: zo.
0: Robin reageert gelijk. Dat
2: 100%.
0: Dat is ontzettend gezellig, vinden wij dat. Ja. En dan kunnen we zo even gaan bespreken. Wat is jouw grootste ergernis in de bioscoop? Nou, ben ik wel benieuwd naar.
2: Spannend.

0: La Tribu de Dana van Manau. Hier bij Achteraansluiten. Op Girl Power Radio.
1: Wauw.
0: Ja, en we hadden het over de topdrukte die vandaag in de bioscoop plaatsvindt. In Gouda mogen 65-plussers gratis naar de bioscoop. En op andere plekken zoeken ook mensen de verkoeling met een lekker filmpje.
1: Ja.
0: En ik irriteer me altijd helemaal de ziekte aan mensen die dan zo keihard lopen te vreten uit zo'n plastic zak. En dan gorsje, dat geluid, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Jij hebt ook irritaties in een bioscoop.
1: Ja, mensen die te laat komen, mensen die hun shit niet opruimen.
0: Kijk, en je zegt het ook met zo ontzettend veel passie dat ik echt niet anders kan geloven dan dat het jouw grootste ergernis is.
1: Ja, echt verschrikkelijk irritant.
0: Dus ik vroeg jou ook van, goh, wat zijn jouw grootste irritaties? En we kregen een aantal reacties binnen. Manon, die meldt zich in de app. En die zegt, iemand die tijdens de film even WhatsApp checkt.
1: Ja. Oh, dat doe ik eigenlijk best vaak.
0: Sorry, ben jij serieus? Ben jij een WhatsApp checker tijdens een film?
1: Ja, nou, Snap dan. Maar
0: dat Snap is tijdens
1: voor
0: een film?
1: Voor de boomers is dat WhatsApp, hè? Dus.
0: Ja, dankjewel. Nee, fijn dat je me even zo noemt. waarom?
1: Ik weet niet. Ik ben gewoon echt telefoonverslaafd.
0: Dat is fucking irritant voor de mensen die achter je zitten.
1: Nee, maar ik heb wel heel, zeg maar, mijn helderheid die staat heel laag. Dus ik kan het dan zelf net lezen.
0: Ja, maar dan zit ik zo achter je te kijken en dan denk ik bij mezelf. En dan denk je, ja, flik erop met die telefoon van je.
1: Ik weet niet, maar ik heb gewoon een hele lage spanningsboog. Ook als ik thuis een film zit te kijken, ik kan niet een hele film kijken en niks anders tussendoor doen.
0: Dat is nou echt iets van jouw generatie. Ik kaats hem gewoon even keihard terug.
1: Nee, dat is denk ik echt zo. Dat is echt, ja, daar ga ik helemaal mee akkoord gewoon. Alles duurt kort bij ons, hè?
0: Ja.
1: Korte filmpjes, korte dagen, want we zijn lui. Alles duurt kort.
0: Ja, ja.
1: Korte tijden dat we gaan fietsen, want we krijgen dan gelijk een fatbike. Ja, weet je, alles duurt kort leven. Ja. Ja.
0: We krijgen gelijk een fatbike.
1: Nee, lekker. Maar het is gewoon, ik weet niet. Ik denk dat het inderdaad aan je spanningsboog ligt. Dat je gewoon niet zo lang iets kan volhouden.
0: Dus vanaf nu mogen van jou op zich films 5 minuten duren. Dan ben je er wel klaar mee. Kun je die zaal wel uit hoppen. Heb je alles gezien?
1: Nou,
0: een paar snippets.
1: Ik vind gewoon sommige stukjes uit films heel saai.
0: Ah, ja.
1: Bijvoorbeeld zo'n scène waar helemaal niks om draait. Dat er iemand een scène inloopt. Die gaat dan naar een kantoorpand. En die gaat dan met de lift omhoog met een koffietje in zijn hand. Denk, ja, wie de fuck boeit?
0: Kijk je wel eens documentaires?
1: Dat vind ik wel interessant.
0: Hè?
1: Ja, is dat raar, hè?
0: Dat vind ik wel raar. Nou goed, er zijn wel meer rare dingen, maar dit vind ik ook heel raar. Bianca meldt zich ook in de app met een grote irritatie. Die is het eens met mij. Die zegt, mensen die niet begrijpen dat nachos en popcorn geen geluidsarme snacks zijn, inderdaad. Ja, nou, helemaal onderstreept. En Leonie meldt zich dan nog. Die zegt, zoenende stellen moeten direct naar de achterste rij verbannen worden.
1: Maar dit vind ik dus ook. Ja, dit is echt een unpopular opinion, hè. Komt ze weer. Maar mensen die zoenen in de club...
0: In de club.
1: Maar zeg maar dat je dat dan doet. Oké, maar dat je dat de hele avond met dezelfde persoon staat te muilen, dat vind ik echt verschrikkelijk.
0: Waar zou jij dan zoenen als je uitgaat?
1: Nee, het kan wel. Nee, het is niet dat het niet mag. Maar stel je bent van, ik ga dan meestal uit. Stel ik zou uitgaan van misschien 10 tot 4 of zo. Ik noem maar iets.
0: Ja.
1: Stel je ontmoet iemand om 9:30.
0: Ja.
1: En je vindt het leuk en je begint daaraan. Dan kan je toch op een gegeven moment wel gewoon stoppen en gewoon genieten van je avond. Of je gaat ermee naar huis of je stopt gewoon. Niet dat ik heb een keer gehad dat ik gewoon 5 uur lang naast mensen sta die onbeperkt alleen maar door.
0: Dan heb ik een tip voor jou. Als jij 5 uur lang naast mensen staat die zoenen, dan kun je zelf namelijk zeg maar naar de andere kant van de club lopen en heb je nergens meer last van.
1: Ja, nee, maar ik vind gewoon dat het verboden moet worden.
0: Oké. Okay.
1: Net zoals in de bios, gewoon een unpopular ongeschreven regel.
0: Unpopular ongeschreven regel. Ja. Niet langer dan 10 minuten zoenen met iemand in de club. Ja. Bij deze onderstreept nou helemaal.
1: Ja, dat. Ja, ja.
0: Ik vind het een ontzettend goed idee. Ja. Laten we kijken of we het kunnen introduceren.
1: Yes.
0: Ja. Abba hoor je.

0: lekker verkoelend Waterloo'tje. Dat zou nu ook weer wel ingaan, toch?
1: Oh, dat is wel een lekker nummer.
0: ABBA hoorde je. Met Waterloo uiteraard, maar die had je vast wel herkend.
1: Ja.
0: Bijna overal is code oranje vandaag.
1: Nou.
0: Ja, en dat is niet omdat morgen Nederland weer aan de bal zit.
1: Nee.
0: Het is vanwege de hitte. En, maar ja, even een klein dingetje. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat het zo heet is in Nederland.
1: Nee.
0: Sterker nog, exact 50 jaar geleden kampte Nederland met een van de heftigste hittegolven ooit.
1: Nee, joh, vandaag.
0: Ja, vandaag 50 jaar geleden. Eigenlijk gisteren 50 jaar geleden.
1: Oké.
0: We gaan heel even terug naar 1976. Toen kwam er dit op het journaal.
2: Tropische toestanden in ons land. Het kwik stijgt nog steeds, dames en heren. En regen is er, volgens onze weervoorspellers tenminste, voorlopig ook nog niet in zicht. Het is nog te vroeg om je af te vragen, nu we al aan onze tweede achtereenvolgende hete zomer bezig zijn, of het klimaat in West-Europa misschien aan het veranderen is.
0: Nou, dat is nu ondertussen niet meer te vroeg om dat te vertellen. Het is
1: aan het
0: veranderen.
1: Feitje, ja.
0: Maar toen was het echt het was minder heet dan dat we deze hittegolf hebben. Maar je moet je voorstellen, er was massale vissterfte door overwitte rivieren. Miljoenen bomen stierven. En het drinkwater moest in sommige regio's zelfs op rantsoen.
1: Zo.
0: En dat is 50 jaar geleden.
1: Crazy.
0: Huizen waren destijds ook niet goed geïsoleerd. Er was vaak enkel glas. Dus mensen hebben het toen nog veel heftiger ervaren dan vandaag.
1: Ja.
0: We waren gewoon een stukje minder voorbereid eigenlijk.
1: Dat is wel de conclusie.
0: En tegenwoordig word je namelijk ook doodgegooid met hitteprotocollen, weercodes. En wordt er overal nagedacht over wat je allemaal kan doen tegen de hitte. En toen vroeg ik me af, heb jij al strooiwagens zien rijden?
1: Nee.
0: Nou, strooiwagens in de zomer zijn vanaf nu hartstikke normaal.
1: Ja?
0: Ja.
1: Want?
0: Want het zout zorgt ervoor dat het asfalt heel blijft. Omdat die hitte, asfalt is zwart. Hè,
1: ja,
0: dat
1: absorbeert
0: warmte, dan gaat het asfalt schuiven. Ja, dus als je nu een strooiwagen ziet rijden, moet je helemaal niet zo gek opkijken.
1: Slim.
0: Slim, hè?
1: Dat vind ik echt slim.
0: Ja, ik zag er vanochtend eentje rijden. Toen dacht ik, die is knettergek. Die heeft een hitteberoerte.
1: Het is wel raar dat je denkt natuurlijk gelijk aan kou.
0: Ja.
1: En gladheid. Maar ik denk misschien ook wel dat het komt door de technologie en zo. We kunnen natuurlijk nu we hebben veel meer informatie. We kunnen meer dingen opzoeken. We hebben meer kennis over dingen. We kunnen meer dingen achterhalen met uitvindingen en dat soort ongein. Ik denk dat daar wel aan komt dat we beter voorbereid zijn.
0: Ja.
1: Maar ja, ik vind het wel mooi dat Nederlanders altijd zeiken dat de winter of de zomer in Nederland altijd zo vervelend is. Nee, we hebben echt nooit echt zomerweer. En nu is het echt zomerweer en nu vindt iedereen het weer verschrikkelijk warm. Ja, ik vind het geweldig gewoon. Het is gewoon nooit goed. Ja, ik vind het zo heerlijk. Gewoon weer lekker zeuren dat het kouder moet en is het daar 22 graden. Dan zeggen we, ja, het is wel jammer dat het bewolkt is. We willen wel een beetje zonnetje.
0: Ja, dat is ook wel weer zeker zo. Maar dat is natuurlijk wel weer typisch Nederlands. Ik bedoel, dat is...
1: Ja, dan hadden we het gisteren nog over. Wat zouden we missen aan Nederlanders? Gewoon dat klagen om niet. Heerlijk.
0: Klopt.
1: Ja, heerlijk.
0: Klopt. Ja, zout strooien, dat kan natuurlijk ook muzikaal.
1: Ja.
0: Dat kan zeker ook muzikaal.
1: Ja.
0: Maar dan moet je er wel een beetje peper bij doen.
1: Oké.
0: Ha, ha, ha, ha. Want ja, dan gaan we natuurlijk salt en pepper.

0: De N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel tussen Uitwijk en Brakel 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Pink, Walk Me Home. Nou, wij gaan zeker nog niet naar huis. Wij blijven tot 6 uur gewoon.
1: En ook niet lopen.
0: Nee, jongen, zo, die is gek. Ik ga gewoon lekker in de auto.
1: Wat een gekje, zegt die Pink.
0: Ja.
1: Niet normaal.
0: Niet normaal. Hey, we hadden het net over code oranje, maar er is nog een code oranje.
1: Maakt oranje koorts.
0: Oranje koorts. Let's go, you know the drill. Yes. Ons Oranje Legioen is gewoon wereldberoemd.
1: Ah, niet normaal.
0: Niet normaal.
1: Je hoort iedereen over, hè?
0: Ja.
1: Echt bizar. Het is gewoon het hoogtepunt van de WK, joh.
0: Het hoogtepunt met die oranje bus en iedereen van links naar rechts.
1: Geweldig.
0: Ja, elke wereldstad waar we ook maar komen.
1: Wist je dus dat die bus die mee is, echt uit Nederland komt?
0: Wat, wat had jij verwacht dan?
1: Nou, kijk, je kan natuurlijk ook daar een bus huren, eventueel, zeg maar. Snap je wat ik bedoel?
0: Oh,
1: dus
0: zo.
1: Daar een bus kopen en hem helemaal omtoveren tot een oranje bus. Nee, maar hij is helemaal met de boot en
0: zeker,
1: doen.
0: Zeker.
1: Dat vind ik echt leuk, gewoon, dat hij al overal geweest is eigenlijk.
0: Dat klopt. En hij heeft ook al weken van tevoren wordt hij erheen geschreven.
1: Ging hij er vandoor.
0: Ja, bizar.
1: Ik vond het echt geweldig. Ja, het is toch leuk om te weten voor de mensen die het niet weten, dat hij gewoon echt uit ons eigen kikkerlandje komt.
0: Zeker weten. En die rijdt daar nu rond met die hossende mensenmachten achteraan. En hier in Nederland, als Nederland speelt, is het dan echt zo muisstil op straat, weet je wel? Dat echt zo, iedereen zit thuis voor de televisie.
1: Ja.
0: Of, nou ja,
1: of voor de beamer.
0: Of voor de beamer, inderdaad. Dat is ook leuk. Of in een cafeetje of zo. Maar er zijn ook landen waar het WK helemaal niet wordt uitgezonden.
1: Hè?
0: Ja.
1: De landen die niet meedoen? Of?
0: Nee. Sterker nog, best wel een groot voetballand waar het helemaal niet op de staatstelevisie wordt uitgezonden. En dat is Marokko.
1: Wow.
0: Ja, dan krijg je,
1: zo.
0: Ja.
1: Dat verbaast me wel. Het is best wel een voetballand.
0: Zeker weten. Het is sterker nog, het is een van de grootste voetballanden.
1: Ja.
0: Zij kijken daar met z'n allen bij barretjes en cafeetjes. Want die hebben vaak een internationale verbinding. Zodat ze wel iets meekrijgen van die wedstrijd. Maar de staatstelevisie heeft geen rechten. Dus die gaat dat niet uitzenden.
1: Oh.
0: En omdat dus iedereen zo massaal kijkt. Het is echt nog massaler dan in Nederland. Krijg je vaak na die wedstrijden gigantische feesten op straat.
1: Leuk.
0: Nou, en Casper, Alex en Tim, dat zijn geen Marokkaanse jongens, dat zijn Nederlandse jongens.

0: Die gingen naar Marokko. Want die wilden wel eens weten hoe gek die Marokkaanse voetbalkoorts is. En daar kwam de staatstelevisie ook. En die drie jongens, die gingen helemaal viral.
1: Oh, wauw.
0: Ja, wat deden ze nou eigenlijk? Ja, eerlijk gezegd, niet zoveel. Dit was het. En vervolgens konden ze niet meer over straat. Iedereen wilde met ze op de foto. Ze wilden handtekeningen. Ze wilden geweldig. Dima Maghreb. Blablabla. Het is ook niet zo gek, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik weet niet of je een beetje gemiddelde Nederlandse jongen zou kunnen beschrijven.
1: Ik denk blond.
0: Check.
1: Toch, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: Maar dat zou puur, ja, lang, ja.
0: Juist, lang.
1: Lichte ogen misschien?
0: Lichte ogen. Nou, ze vinken alles af.
1: Ja?
0: Ja, absoluut. Dus ze werden overal van de straat geplukt. Dat was wel cute. Maar ze kregen ook een bijnaam. En dat vonden ze zelf, ja, wel prima. Maar ja, ik weet niet. Het klopt net niet helemaal. Ze werden namelijk Justin Bieber genoemd.
1: Je kan het maar genoemd worden. Ik bedoel, als je dan zo rijk wordt ervan, dan zou ik het niet erg vinden.
0: Dat is zeker waar. Ja. Dat is zeker waar. En als ze dan zo goed kunnen zingen, ja, dat is dan ook wel weer de vraag. Ik vraag het me af.
1: Marokkaanse voetballiedjes.
0: Marokkaanse voetballiedjes als Justin Bieber kofferen.
1: Ja.
0: Ik denk dat dat een verdienmodel is.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ik zie het voor me, hoor.
0: Ik ook.

0: Tove Lo en Stromae, het powerplaat van deze week. En Bring Your Sweat to My Bed Tonight. Dat lijkt me vandaag niet een al te moeilijke opgave.
1: Nee.
0: Toch?
1: Nee.
0: Nee.
1: Wel makkelijk, ja.
0: Nou, makkelijk,
1: ik denk
0: ja.
1: niet dat ze dat bedoelde, maar het was een goed moment om dit als powerplaat te kiezen.
0: Ja, vond ik ook. Ja. Ja. En als je de powerplaat hoort van deze week, dan weet je dat we de kanshebbers van volgende week eventjes met je gaan doornemen. Oh. Jij bepaalt wat wij draaien volgende week. De hele week, ieder uur komt die dan weer voorbij. Dus ja. Zorg er maar voor dat het een plaat is die jij lekker vindt.
1: Ja.
0: Stemmen kan via de website. Wat is de website ook alweer, Robin?
1: www.girlpowerradio.nl of via de Girl Power Radio app.
0: Ja, en vanaf 10 uur vanmorgen kun je ook via de Insta nog even laten weten welke track je het lekkerst vindt.
1: Juist.
0: Bijvoorbeeld deze van onze eigenste Hillen. Ze is een collega van ons. Ja, wij zijn verder niet bevooroordeeld, maar het is toch wel een heel lekker nummertje.
1: Heerlijk. Ja. Ik ben fan hoor.
0: Ik ben ook
1: fan. Ik ben een grote fan.
0: En jij ook? Stem dan even op deze als

0: Ze hebben op de powerplaat van volgende week Helene met Trist Gardener. En als jij nou wil dat we die gaan draaien, stemmen. Maar er zijn meer plaatjes waar je op kan stemmen.
1: Ja.
0: Want als je deze niet goed genoeg vindt, dan vind je een andere misschien wel goed genoeg.
1: Daar komt hij weer.
0: Ja,
1: de mug.
0: Jij vindt het een mug? Ik vind het wel een lekker liedje.
1: Ik vind hem wel goed genoeg.
0: Ja, ik vind hem zeker goed genoeg. Goed genoeg.
2: Van

0: Pak even de vliegenmapper erbij voor je.
1: Doe eens goed genoeg. Ja. Ja.
2: Ja. Bijna,
1: ja.
2: Bijna.
1: Ja.
0: Ja. Zo, die is dood.
1: Ja.
0: Die vlieg op de muur, inderdaad.
1: Ja.
0: Haha, zo. Nou, dit is... Hij komt af en toe terug. Komt weer.
1: Nee,
0: hij zoomt een beetje.
1: Doe eens goed.
0: Oh, zo. Nou, ik heb hem doodgedrukt. Hey, dit was een powerplaatje die je zou kunnen kiezen voor volgende week.
1: Ja.
0: Jij vindt het een soort zoemende mug 's avonds bij je bed?
1: Ja, ja. De stem, maar het is op zich wel een prima nummertje.
0: Ja, nu niet gaan terugkrabbelen, hè? Nee.
1: Ik durf
0: nee.
1: niet alles af te kraken hier.
0: Je durft niet alles af te kraken. Nee, oké. Okay. Nou, dan gaan we naar jouw favoriete track, weet ik toevallig. Want
1: ja,
0: dat zei je gisteren.
1: Dat vind ik een heerlijk nummer, ja.
0: Ja, ik vind dat ook een heerlijk nummer. Ja. En vind jij dat nou ook een heerlijk nummer, dan kun je dus stemmen. Zodat wij dit volgende week de hele week voor jou gaan draaien. Nogmaals, kan het niet vaak genoeg halen. Doe dat via de website www.gulpowradio.nl. Het kost maar 2 klikjes en we hebben helemaal geen gegevens van je nodig. Kan ook naar de Instagram of
1: via de Gulpow Radio app.
0: Loose Myself.

0: Stemmen, stemmen, stemmen.
1: Ja.
0: Op die powerplaat van volgende week. Hey, vind je daten nou ook zo spannend? Omdat je niet zeker weet of die ander jou nou zo leuk vindt of niet? Nou, dan moet je even blijven luisteren. Want wetenschappers, die hebben een manier ontdekt hoe je de kans vergroot dat de ander verliefd op je wordt. Ik vertel je zo hoe het zit.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. De rechtbank in Den Haag heeft de 39-jarige Paul V. veroordeeld tot 21 jaar cel voor het doden van zijn ex-partner in Leiden in 2024. Het OM had 18 jaar cel en TBS geëist. Volgens de rechtbank wurgde hij zijn ex-partner met een hondenketting en zette hij vervolgens de situatie als zelfdoding in scène. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat in totaal 250 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en Batendorp 20 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A4 daarna richting Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt De Hoek een kwartier. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Bad Oeverdorp en Amstelveen Stadshart 20 minuten vertraging door een ongeluk. De A20 richting Gouda voor Moordrecht een kwartier. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum een kwartier vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Je luistert nog steeds naar Achteraan Sluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Kylie Minogue, toen ze nog iets jonger was dan vandaag. Lekker met je armen zo naast je lichaam, een beetje knippen. Dan doe je de locomotion, dat is echt fantastisch. En die clip die is ook legendarisch. Dus als je tijd hebt, check hem even. Ik vind hem erg grappig.
1: 100%. Ja.
0: Even zien, het is woensdag. Ja. En je luistert naar Achteraan Sluiten, het leukste fileprogramma van Nederland. En woensdag betekent altijd maar één ding. Wil je mij die zagenzaag geven?
1: Ja, dat komt hier. Let op, hè?
0: Ja, dankjewel. Yes, ik heb hem.
1: Heb je?
0: Tik. Oh, hij is al zwaar. Wacht. Ja, we gaan de week door midden zagen. Oh, daar komt ie. Ja. Oh, ja, bijna. Oh, en nog een klein stukje. Zo, hè. De week is doormidden. Hartstikke fijn. Oh. En dat betekent dat jij een nummertje mag gaan aanvragen.
1: Nee,
0: wat wil jij horen? Welke muzikale motivatie heb jij nodig om deze woensdagmiddag door te komen? De week doormidden te zagen. Hoe gaan wij jou blij maken? Want ja, wij willen jou graag blij maken. Want zo zijn wij toch?
1: Sowieso.
0: Absoluut. Ik zou zeggen, als ik jou was, stuur een lekker berichtje via de app of via Twitch.
1: Ja.
0: 0634 606 464. En een nummer dat je niet hoeft aan te vragen is Tornado van Ira Star. Want die is hier.

0: is.
1: Oh, dit ging even helemaal fout. Ik wilde eigenlijk nog een beetje als verrassing houden wat wij zometeen als plaatje hadden aangevraagd gekregen. Want we kregen namelijk een heel leuk appje binnen van iemand.
2: Nee, joh.
1: Ja, serieus. Er was iemand die had ook al eerder geappt. Dat is namelijk Marjan. Die hadden we vanochtend in de ochtendshow ook. En die luistert gewoon weer. Dat is natuurlijk altijd heel erg gezellig. En ik vroeg jou, hoe kunnen we jouw week het beste doormidden zagen? Met welke track kun jij... gaat hij weer al?
2: Hij wil
1: gewoon heel graag. Ja, ik wil deze ook heel graag. En ik weet dat jij hem ook heel graag wil.
2: Ja, ja.
1: Ja. Weet je, Marjan, hij komt er gewoon aan. Ze schreef, als we de week doormidden gaan zagen, gaan we naar het weekend. En als we naar het weekend gaan, dan moet ik Shiver horen. En toen dacht ik aan Ed Sharon, dus ik heb terug, bedoel je die van Eddie? En toen zei ze, nee, deze van John Summit.
2: Oh.
1: En hela. Nou, alsjeblieft, Marjan.

0: DTMF van dat slechte konijn. Oftewel, ja.
1: Bad Bunny.
0: Bad Bunny.
1: Ja.
0: Heb je bananen weggewerkt?
1: Nee, ik was begonnen.
0: Je was begonnen?
1: Maar ik denk voordat ik verslik in mijn banaan.
0: Voordat je verslikt die banaan.
1: Ik ben een keer verslikt in een krentenbol.
0: Oh, dat gaat wel slecht gaan, hè?
1: Ja, gewoon tijdens de uitzending.
0: Nee, joh.
1: Moest ik opeens praten en ik dacht dat ik nog even had. En toen moest ik het heel snel in de prullenbak spugen, omdat ik anders gewoon echt dood ging. Dus dat doe ik niet nog een keer. Ja, oh, en dat staat ook op camera. Dat je echt zo.
0: Fantastisch. Weet je nog wanneer dit was?
1: Wanneer was dit? Was met Lonneke toen.
0: Oh, vorige week gewoon ook.
1: Was het vorige week? Ja.
0: Ja, dit was vorige week.
1: Ja, ik zat gewoon lekker een krittenbolletje te eten. En toen zei je, rees hij nog 5 seconden. En toen dacht ik, En toen begon zij bij praten. En toen...
0: Ja, nee, want als er iets goor is, dan is het de etende DJ's op een radio.
1: Ja, ik hou er ook niet van. Nee. Dat moet gewoon, als er een nummertje draait en dan als je praat, dan wil ik niet meer wegwerpsels ervan hebben. Toch?
0: Nou, nee, dat snap ik heel goed. We dwalen helemaal af ook.
1: Ja, we zijn wel helemaal obsessed met de banaan.
0: Helemaal obsessed met de banaan. Jij vooral.
1: Ja, Bad Bunny.
0: We hadden het inderdaad over Bad Bunny, want deze beste man die stond gisteravond in het Gelredome.
1: Jemina,
0: echt mega veel mensen die enorm huilend daar in die zaal stonden, want hun grote held uit Puerto Rico stond eindelijk daar. Ja, en het leuke is, hij kwam op, het was bloedheet natuurlijk in het Gelredome, maar dat is bondmuts op. Een bondmuts.
1: Deze man. Ja, maar in Puerto Rico is hij daar denk ik wel gewend dat het heel warm is.
0: Ja, dat zal.
1: Trouwens gehoord over het drama bij de Gelredome?
0: Vertel.
1: Met de mensen die niet allemaal op tijd naar binnen kwamen of zo. Ik heb heel veel op TikTok voorbij zien komen dat heel slecht geregeld was. Ook mensen die zitplekken hebben. Het is wel normaal. Als je zitplekken hebt, kan je meestal wat later komen. Want dan is het beter geregeld. Heb je niet al die drukte. Nou, het was een heel drama. Misschien dat het door de hitte kwam, maar...
0: Oh joh, dat is bizar. Eigenlijk nee, dat heb ik niet meegekregen.
1: Het was niet best.
0: Wow. Dus er zijn ook heel veel mensen die gewoon niet bij dat concert konden zijn of zo.
1: Nou, mensen die er bijvoorbeeld 1,5 uur erover gedaan hebben in een rij van zitplekken.
0: Oh, slecht gaan. Oh, dat is
1: om naar binnen
0: echt
1: gaan. Terwijl, als je zitplekken hebt, dat hoeft niet lang te duren.
0: Ja,
1: normaal duurt
0: dat
1: ook helemaal niet zo lang. Maar ja, vervelend. Maar het concert was wel heel gaaf, zag ik.
0: Klopt.
1: Met allemaal lampjes.
0: Klopt, en hij ging ook... Het is wel mooi, want hij ging dus... Op een gegeven moment halverwege dat concert staan dan mensen op de eerste rij. Die ben natuurlijk enorm veel fan. Hij gaat daar even heen lopen.
1: Ja, leuk.
0: Ja, heel leuk. Maar op een gegeven moment was er al 10 minuten lang niks te horen. Wat stond die fan nou te doen? Hij stond handjes te schudden en gewoon hele gesprekken te voeren met die fans.
1: Ja, geweldig. Ja,
0: dat is toch hilarisch. Ik vind dat ook wel grappig. Maar ja, ik denk dat als je daar zit en je hebt inderdaad eerst 1,5 uur gewacht. Dan heb je wel de pispleuris hekel aan die hele vent gekregen, denk ik.
1: Ja, Of aan het Gelredome.
0: Ja. Ja, dat is...
1: Ik vind het wel leuk dat hij heeft die lampjes, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar hij heeft het niet als armbandje, wat heel veel mensen doen. Want dat had Coldplay, dat had The Weeknd, dat had Suzanne en Freek. Maar hij heeft het als een soort kettingje met een fotograaf. En dat lensje erin geeft licht.
0: Wat vet.
1: Maar ook leuk, vrienden van mij waren er. Die kwamen thuis en het brandde nog steeds. Ja, dat is mooi, hè?
0: Ja, dat is lichtgevende halsband.
1: Batterij, niet normaal sterk. Ik ben dus benieuwd. Stel, je zou bij het Gelredome gaan staan. Ja. Morgen, of vandaag dan.
0: Ja,
1: ik ben
0: gisteren
1: geweest. Zou jouw bandje dan, of jouw cameraatje dan nog doen? Ik ben echt benieuwd of dat werkt.
0: Ik ben ook... Ja.
1: Het is natuurlijk op een soort netwerk dat je dat kan besturen. En ik heb het idee dat dat dan bestuurd wordt omdat je dan er dichtbij bent. Weet je, snap je wat ik bedoel?
0: Ja.
1: Zou dat werken?
0: Nou, we kunnen even een oproepje doen. Mocht jij naar bed kunnen gaan vanavond of morgen, dan...
1: Probeer het
0: even en laat even weten of het werkt of niet.
1: Ja.
0: En wat ik ook las trouwens, is dat heel veel mensen eigenlijk helemaal geen zak verstaan van wat hij zegt. Nee. Want hij zingt natuurlijk alles in het Spaans.
1: Ja.
0: En toen kwam de jeugd van tegenwoordig met een gigantisch goed idee.
1: Let's get Spanish.
0: Ja, Duolingootje erbij. Dan weet je precies wat ze hier zeggen.
1: Okay.
0: En ik denk, de jeugdkennende, dat is een beetje onzin waarschijnlijk.
1: Ja, 100%.
0: Nou, lekker.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog 250 kilometer file. De meeste files staan in Randstad en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg een kwartier extra reistijd. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Moordrecht 20 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem een half uur oponthoud. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Knoopend Gorinchem 10 minuten. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is daardoor dicht. Het verkeer moet over de rechterparallelrijbaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.

0: vaker.
1: Ja, ik heb dit dus altijd verkeerd verstaan, hè?
2: Echt?
1: Ja, serieus. Nou, er is één zo'n stukje in dit liedje. Wacht, ik zal het je laten horen en dan zal ik je vertellen wat ik altijd verstond. Okay. Hier, dit stukje.
3: Ik heb mijn ondergoed, mijn tandenborstel, luchtje en mijn lader.
1: Juist, die. Precies, ja. Die. Ja. Ik verstond dus altijd, ik heb mijn ondergoed, mijn tandenborstel, mijn luchtje en mijn laken. En ik vond het zo raar dat ze hun laken meenamen naar hun eerste date. Ja.
2: Je kan er maar van overtuigd zijn dat je blijft pitten.
1: Je kan er maar... Ja. Kom je daar binnen Kom. Met je laken?
2: Ja. Ja. Nee, maar nee, weet je wat nog mooier zou zijn? Kijk, nou. Je kan natuurlijk een eerste date bij iemand thuis hebben, maar je kan ook naar een restaurant. Zie je het al voor je dat je je restaurant loopt met een laken of in de bios? Of zo, je gaat een wandeling maken en je neemt je laken mee. Dan denkt iemand ook, wat is het voor een imbeciel? Wat zou nou echt de raarste date zijn waar je laken mee naartoe zou nemen?
1: Ja, ik ben wel benieuwd wat het raarste ding zou zijn wat ooit iemand mee op een date heeft genomen.
2: Wat
1: eigenlijk
2: is het laatste? Ik denk, stel je gaat op een boot op een of naar een festival, ja. Je neemt je laken. Nou, dat zou misschien, dan kan je daar slapen. Ja. Sporten. Stel je gaat sporten met een laken.
1: Nou, volgens mij zijn er wel sporten met een laken te bedenken, denk ik. Waarvan het op zich best logisch zou zijn als je het meeneemt. Iets als parachute springen.
2: Ja.
1: Is best handig.
2: Stel je komt gewoon een heel chic Michelin restaurant binnen met je laken.
1: Met je laken. Nee, maar sowieso. En op date vind ik het ook al gek dat je met je laken komt.
2: Ja.
1: Sowieso vind ik date altijd een beetje gek. Ongemakkelijk ook en zo.
2: Ja,
1: en
2: het is altijd een beetje hetzelfde.
1: Ja, het is altijd een beetje hetzelfde. En je zit altijd maar in die spanning. Vindt diegene me nou leuk of niet? Of wel of niet? Of wel of niet? Nou heb ik de oplossing gevonden. Ik heb gewoon de oplossing gevonden. Wetenschappelijk bewezen alles.
2: Nee.
1: Ja, serieus.
2: Nooit meer problemen.
1: Nooit meer problemen. Nee, serieus. Het 333-model.
2: Wat?
1: Het 333-model. Niet de opstelling.
2: Drie,
1: ja,
2: drie,
1: nee.
2: 333.
1: 333. Ja.
2: Wat? Dat moet je even uitleggen. Okay. Dat snap ik niet.
1: Oké, er zijn wetenschappers geweest en die hebben gedacht van... Goh, hey, hoe kun je er nou voor zorgen dat iemand verliefd op je wordt? En zeker als je een beetje het idee hebt dat het misschien niet helemaal goed zou gaan. Dan hebben ze gezegd, oké, de grootste kans dat iemand verliefd op je wordt... dat is als je het 333-model toepast. Nou, wat is het 333-model? Je moet op je date. Je gaat op date.
2: Wow. Oké, wacht. Stap 1.
1: Stap 1. Je gaat op
2: date.
1: De date. Je gaat op date. Ja, je moet eigenlijk... Dan moet je iemand subtiel aanraken. Hè? Altijd met consent natuurlijk. Maar een hand op iemands schouder of een knuffel. Dat mag ook. Of als je daarvoor een kus bent. Dan kan dat natuurlijk ook gewoon. Zo. Maar subtiel.
2: Okay.
1: Dat moet dan wel minimaal 3 seconden duren. En dat doe je 3 keer tijdens de eerste 3 dates.
2: Oké, wacht.
1: Ja.
2: Wacht.
1: Nog een keer.
2: Dus je hebt... Een date.
1: Ja.
2: Ik ga even het samenvatten, hè, voor mijn brein.
1: Ja, doe eens.
2: Je hebt een date.
1: Ja, je hebt een date.
2: Dan ga je dus 3 seconden lang een bepaalde actie ondernemen.
1: Aanraken.
2: En dat voor 3 dates lang. Is het dan 1 keer of is het 3 keer per date?
1: Nee, ja, 3 keer per date.
2: Drie
1: dus in
2: keer
1: totaal...
2: per date en dan 3 dates achter elkaar. Ja, dat en is dan de 3 seconden. 3.
1: Ja, dus 3 keer een zachte aanraking per date. 3 dates lang, 3 seconden lang.
2: Ja.
1: Ja, en als je dat dan doet, dan schijnt de kans enorm groot te zijn dat

0: iemand verliefd op je wordt.
1: Maar waar ligt dat dan aan? Is dat dan omdat diegene de nummer 3 gewoon heel leuk vindt?
0: Of? Dat zou kunnen. Nou, de 3 wordt wel vaker. Maar nee, het heeft te maken met hormonen die loskomen op het moment dat je aangeraakt wordt door iemand die je aantrekkelijk vindt. Dus je moet wel. Het is natuurlijk wel zo. Je kan niet dit random op straat met de eerste de beste persoon.
1: Maar dan
0: doen.
1: Wil je dat toch vaker dan 3 keer? Snap ik het dan niet?
0: Nou, het mag ook wel 4 keer wat mij betreft. Maar het gaat erom dat het minimaal 3 keer is.
1: Ja. Oké.
0: Ja.
1: Ja, ik vind dit een hele goede tip.
0: Ja. Nou, alsjeblieft. Mocht je ooit op date gaan binnenkort.
1: Ga je dit gebruiken?
0: Ik heb een hele lieve vriendin thuis. Dus die, ik heb ook een open relatie. Maar ik heb liever niet dat mensen verliefd op mij worden. Want dat is echt zo onhandig.
1: Nee, maar je kan het toch ook bij je vriendin gebruiken? Ik bedoel, je gaat ook met je vriendin misschien op date.
0: Ja, maar die raak ik wel langer aan dan die. Goed, we gaan snel even naar... Nee, dat lijkt me een heel... Nee.
1: Ja. Goed verhaal, Hugo.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel, daarom ben ik hier ook. Je hebt het mooi samengevat. Dat mag ook wel gezegd worden.
1: Dankjewel. Ja, dankjewel.
0: En toen dacht ik... make you feel my love. Voelen, letterlijk nemen.
1: Oh my god.
0: Ah,
1: van onze Queen Adele.
0: Wat geweldig.
1: Zo leuk.
0: Ga je meezingen?
1: Dat hoop ik niet voor Adele.

0: The Way, Ariana Grande, aangevraagd door Stijn, die popt hier de app binnen. En ik heb het idee dat hij er iets mee wil zeggen. Ik weet het niet precies. Maar hij is in ieder geval aangevraagd. En we krijgen zoveel aanvraagjes binnen dat ik denk, ja, we moeten maar gewoon aanvraagjes gaan draaien.
1: Niet normaal.
0: Niet normaal
1: veel.
0: Dat
1: is wel leuk. Het is heel erg leuk. Want ja. Dan, soms zitten er echt wel pareltjes tussen.
0: Er zitten zeker pareltjes tussen. En er zit ook een pareltje op dit moment in de app. En dat is ons eigenste Danique. Die hoor je hier wel eens op Girl Power Radio. Ja, absoluut. Ook wel eens bij je achteraansluiten. En ook wel eens in de ochtend. Die meid doet hier serieus alles. En die is ontzettend fan.
1: Ik denk toch wel dat ik weet wat er gaat komen.
0: Ja, ik denk ook wel dat jij weet wat er gaat komen.
1: Youngblood.
0: Nee.
1: Joost?
0: Nee.
1: Huh?
0: Nee, die is ontzettend fan van één man. En een man die waar ze ook mee heeft gedanst op Pinkpop.
1: Oké.
0: Ja, en
1: Sorry Daan.
0: Ja, zij is helemaal fan van deze man. En deze man heeft een nummertje uitgebracht die zij graag wil horen. En ze is geslaagd voor de school. Ze heeft haar diploma binnen. Dus ja, dan kunnen we haar maar op één manier echt even toewijden.
1: Twee. Ik weet nog een manier.
0: Je weet nog
1: dat
0: een manier?
1: Dat iedereen in de chat even een hartje achterlaat voor Daantje dat ze geslaagd is.
0: Ah, dat is lief. Hartstikke lief. Gaan we dat doen? En dan gaan we ondertussen ook haar grote voorbeeld draaien. Naast al die andere mannen die vanzelf die heel harde muziek maken. Ja, Jesse Hoefnagels natuurlijk.

0: van dit jaar. Radeloos, Jesse Hoevenagels. En daarvoor hoorde je The Wave van Ariana Grande en Mac Miller. En we gaan nu even weer wat verder terug in de tijd. Heel even één nummertje voor de wat oudere generatie. Jij zit mij aan te kijken. Jij denkt, hè? Maar ik vind
1: ben benieuwd.
0: Ik ben benieuwd. Ja, deze is aangevraagd door Michelle. Die meldt zich namelijk ook. En die zei, ja, al lekker al die nieuwe muziek. Dat zei ze niet zo hoor, maar ik verdraai het een beetje. En ze zegt, ja, How Bizarre wil ik graag eventjes horen. Nou, dat gaan we natuurlijk voor jou draaien. Lekker zonnig. Lekker cocktailtje erbij.
1: Ik vind het zo vrolijk.
0: Ja, dat is lekker, hè? Kijk, nou, dan hebben we meer mensen blij gemaakt.
1: Ja.
0: How Bizarre, OMC, hier bij Girl Power

0: in my face.
1: Hou bizar van OMC. En weet je wat ik nou echt bizar vind? Dat het alweer 6 uur is bijna. En dat we gewoon weer de boel gaan afsluiten. Ik heb ervan genoten. Dank je wel.
2: Ik heb ook wel genoten. Ja, nou, was mooi. Leuk. Ja. Leuke verzoekjes ook.
1: Leuke verzoekjes. Ja, hele leuke verzoekjes.
2: Niet normaal.
1: Niet normaal, hè. Hey, ik bedank jou voor het hier tegenover mij zitten.
2: Uiteraard. Ik bedank jou ook.
1: Nou, dank je wel. Ja. Ik bedank jou thuis voor het lekker gezellig meedoen en meeluisteren en het indienen van verzoekjes. Ik wens jou een hele fijne avond en een heel successterkte met hitte.
2: Zo mooi.
1: Oh. Gaan we doen, hè.
2: 100%.
1: Liefde
2: van het hier.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws.
1: De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de Maritieme Organisatie. Het is vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901, meldt Weer Online. In De Bilt steeg de temperatuur naar 32,8 graden en daarmee werd het record uit 2005 gebroken. Landelijk werd 35,4 graden gemeten. Het is al het zevende datumwarmterecord van dit jaar. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: en Marcel de Groot, dit is het nieuws.
1: Een internationale politieactie heeft twee schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Ja, bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. Het Amerikaanse leger heeft vandaag gemeld dat het vlak voor het weekend een leider van Islamitische Staat heeft gedood. Dat gebeurde bij een luchtaanval in het noordwesten van Syrië en is volgens het leger onderdeel van de voortdurende strijd tegen IS. Details over de identiteit van de doden zijn nog niet bekendgemaakt. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de maritieme organisatie. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: en Marcel de Groot, dit is het nieuws.
1: Het kabinet wil rond ongeveer 100 stikstofgevoelige natuurgebieden speciale zones instellen waar boeren de uitstoot sterk moeten terugdringen, meldt RTL. Dat kan betekenen dat bedrijven moeten verduurzamen, verplaatst moeten worden, minder vee kunnen houden of zich vrijwillig moeten laten uitkopen. De plannen maken deel uit van het stikstofpakket dat het kabinet vrijdag wil presenteren. In Wijk bij Duurstede is de tijdelijke noodopvang voor 50 tot 75 asielzoekers geopend. Ze blijven daar tot eind augustus in een sporthal op complex Mariënhoeve. De opvang leidde eerder tot ongeregeldheden waarbij het gemeentehuis meerdere keren werd vernield. De gemeente zegt oog te houden voor veiligheid en leefbaarheid in de omgeving. Een internationale politieactie heeft twee schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Ja, bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de maritieme organisatie. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: en Marcel de Groot, dit is het nieuws.
1: Zwitserland is in gesprek met verschillende landen en defensiebedrijven om een alternatief luchtverdedigingssysteem aan te schaffen dat niet uit de VS komt. De stap volgt op flinke vertragingen bij de levering van Amerikaanse Patriot-systemen. Daardoor kijkt Zwitserland nu onder meer naar Europese, Israëlische en Zuid-Koreaanse opties om minder afhankelijk te worden van één leverancier. De rechtbank heeft een 23-jarige student uit Nijmegen veroordeeld tot 6 jaar cel voor 4 verkrachtingen. Ook moet hij ruim 21.000 euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Hij lokte vrouwen naar zijn studentenkamer en dwong ze met geweld tot seks. De verkrachtingen vonden plaats tussen juli 2024 en mei 2025. Hij werd vorig jaar gearresteerd. Het kabinet wil rond ongeveer 100 stikstofgevoelige natuurgebieden speciale zones instellen waar boeren de uitstoot sterk moeten terugdringen, meldt RTL. Dat kan betekenen dat bedrijven moeten verduurzamen, verplaatst moeten worden, minder vee kunnen houden of zich vrijwillig moeten laten uitkopen. De plannen maken deel uit van het stikstofpakket dat het kabinet vrijdag wil presenteren. Een internationale politieactie heeft 2 schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminele gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. De koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. Zijn vermogen bedraagt nu wel $957 miljard, waarmee hij nog altijd veruit de rijkste persoon op aarde is. SpaceX haalde eerder deze maand $75 miljard op bij een recordbeursgang. Koersbewegingen hebben veel invloed op Elon Musk zijn vermogen. De Europese Commissie presenteert vandaag maatregelen om de belastingregels in de EU te versimpelen en administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Dit levert bedrijven een besparing op van ongeveer €8 miljard. De Commissie wil grensoverschrijdend beleggen stimuleren en de concurrentiekracht van de EU vergroten. De nieuwe regels gelden vanaf 2029. En de rechtbank heeft een 23-jarige student uit Nijmegen veroordeeld tot 6 jaar cel voor 4 verkrachtingen. Ook moet hij ruim €21.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Hij lokte vrouwen naar zijn studentenkamer en dwong ze met geweld tot seks. De verkrachtingen vonden plaats tussen juli 2024 en mei 2025. Hij werd vorig jaar ook gearresteerd. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door de hitte worden markten de komende dagen korter en kramen eerder afgebroken. In Oosterwijk staan de marktkramen morgen aan de schaduwzijde van het Centrale Plein. In Den Bosch duren de wijkmarkten morgen tot 12 uur en gaan vrijdag ook niet door. In Sittard en Geleen worden de markten zaterdag om 2 uur afgebroken. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. De koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. Zijn vermogen bedraagt nu wel $957 miljard, waarmee hij nog altijd veruit de rijkste persoon op aarde is. SpaceX haalde eerder deze maand $75 miljard op bij een recordbeursgang. Koersbewegingen hebben veel invloed op Elon Musk zijn vermogen. De Europese Commissie presenteert vandaag maatregelen om de belastingregels in de EU te versimpelen en administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Dit levert bedrijven een besparing op van ongeveer €8 miljard. De Commissie wil grensoverschrijdend beleggen stimuleren en de concurrentiekracht van de EU vergroten. De nieuwe regels gelden vanaf 2029. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Worden markten de komende dagen korter en kramen eerder afgebroken? In Oosterwijk staan de marktkramen morgen aan de schaduwzijde van het Centrale Plein. In Den Bosch duren de wijkmarkten morgen tot 12:00 en gaan vrijdag ook niet door. In Sittard en Geleen worden de markten zaterdag om 2:00 afgebroken. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden en in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de Straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er sprak af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag